0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op de Ero.
0: Luister alle mooie muziek en programma's via ro.nl, internetradio of de app. Altijd en overal.

0: Dit is de Arrow. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Arrow. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
0: Luister alle mooie muziek en programma's via ro.nl, internetradio of de app. Altijd en overal.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws, samengesteld voor de Ero. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar hun landen van herkomst overgebracht. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Volgens een lokale krant zou hij het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Wat het motief was, wordt onderzocht. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in de Braziliaanse regio 3 dagen dicht. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden.
2: Tot zover het Radio Nieuws op de Ero.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de Ero. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Edo. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws, samengesteld voor de Edo. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op de Edo.
2: Jouw cijfers verdienen een goed verhaal. Wit Accountants met vestigingen in Amersfoort en Sliedrecht is de financiële expert in de goede doelensector. Wit Accountants helpt ideële organisaties in Nederland om hun droom waar te maken. Wil jij graag maatschappelijk betrokken zijn in je werk? Dan is werken bij Wit je kans om echt van betekenis te zijn. Check witaccountants.nl. Dat is Wit met TH.
3: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
4: Wil jij ontdekken hoe Gods woord tot je spreekt? Doe mee met de Bijbelboost van Wycliffe. En ontdek hoe de Heilige Geest werkt in het leven van gewone mensen. Meld je nu gratis aan op bijbelboost.nl.
5: Kom naar de gezellige voorjaarsmarkt bij Van der Wal in Berkenwoude. Deo Valente, zaterdag 9 mei 2026. Van 9:30 tot 3:00. Een heerlijke dag voor het hele gezin. Met ruim 60 kramen is er voor iedereen wat te ontdekken. Boeken, kleding, sieraden, kaas, planten, lekkernijen, moederdagcadeaus en voor de kinderen een eigen kleedjesmarkt. En dat is nog niet alles. Leef je uit op de grote stormbaan. Spring op het springkussen en er is ook live painting. De opbrengst gaat naar Wycliffe Bijbelvertalers en een deel naar de ZGG Guinea. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 mei in Berkenwoude. En de toegang is helemaal gratis.
6: Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws, samengesteld voor de Ero. In Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd op verdenking van het martelen van arrestanten. Begin dit jaar werden al 2 andere agenten opgepakt voor het martelen en het verspreiden van beelden daarvan. De 22-jarige hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Volgens justitie bestaan de slachtoffers vooral uit illegale migranten en mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in de hoofdstad Lissabon. Het smokkelschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd had mogelijk 50 ton coke aan boord, ter waarde van 3,5 miljard euro. Vandaag worden de verdachten in Madrid voorgeleid. Op het schip zijn diverse Nederlanders aangehouden. Dat nog niet exact bekend is om hoeveel cocaïne het gaat, is omdat de Spaanse politie nog steeds bezig is met het wegen van de lading. De grootste drugsvangst ooit in Nederland was in de zomer van 2023. Toen werd 8000 kilo coke gevonden in een container met bananen in de Rotterdamse haven. Die partij was 600 miljoen euro waard. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radio nieuws op de Ero.
0: Goedemorgen, dit is Ero Radio 1. Het kanaal van de Ero met muziek en gepresenteerde programma's. Geniet 24/7 van prachtige muziek, uitgevoerd door koren en muzici.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op de Ero.

U luistert naar de Reformatorische Omroep. Dit is de Alpha en Omega dagopening. Elke morgen om 9 uur beginnen we de dag samen met u. We luisteren naar Gods woord en mooie muziek. De Reformatorische Omroep. Een vertrouwd geluid.

Goedemorgen, het is woensdag 6 mei. U luistert naar de dagopening op RO Radio 1, 2, 3, 5 en 6. We slaan Gods heilig woord vandaag open bij Psalm 20. De kanttekenaren zeggen over deze psalm: een zegening en gebed der kerk voor de koning David zullen de uittrekken ten strijde, met een vast vertrouwen van victorie en triomf door de hemelse koning, de Messias. We lezen Psalm 20. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De Heere verhoorde u in de dag der benauwdheid. De naam van de God Jacob zette u in een hoog vertrek. Hij zende uw hulp uit het heiligdom en ondersteunde u uit Sion. Hij gedenke al uw spijsoffers en maak uw brandoffer tot as. Hij geven u naar uw hart en vervullen al uw raad. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandelen opsteken in de naam onze Gods. De Heere vervullen al uw begeerten. Als nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt, hij zal hem verhoren uit de hemel zijner heiligheid. Het heil zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. Dezen vermelden van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden van de naam des Heeren, onze God. Zij hebben zich gekromd en zijn gevallen, maar wij zijn gerezen en staande gebleven. O Heere, behoud, die koning verhoren ons ten dagen van ons roepen. Luisteren we nu ook naar de berijmde Psalm 20, vers 1, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekken, de God van vader Jacob beuren u in een hoog vertrek. U hebt Psalm 20, vers 1, 3 en 5 gezongen door de christelijk gemengde zangvereniging Asaf.

De komende dagen gaan we stilstaan bij een aantal zogenaamde koningspsalmen. Psalm 20, het gebed voor de koning. Psalm 21, de glorie van de koning. En dan op Hemelvaartsdag het overwinningslied op de koning. Psalm 20 is een psalm die door David zelf gedicht is, in de tijd toen hij geroepen werd om de oorlogen des Heren te voeren. Toch wel opvallend als we zo onze dagtekst lezen. Je zou verwachten dat Davids leger of het volk dan zelf de woorden zou kiezen om voor David te zingen. Maar hier kiest de koning de woorden en zegt dan als het ware: zing dit maar voor mij. En dan volgen de woorden van de tekst: de Heren verhoren u in de dag van de benauwdheid. Misschien zouden we geneigd zijn om hierop kritiek te hebben, in de zin van: moet David zelf dicteren wat men voor hem zingt? Ik zou twee dingen willen noemen voordat we de dichter hierop aanvallen. Rutherford schrijft ergens: beter 20 mislukte gebeden dan helemaal niet bidden. En Calvijn tekent aan dat er niets ongerijms ligt in het feit dat David als dichter over zichzelf spreekt in de persoon van anderen. Hem was namelijk het ambt van profeet gegeven, en dit laat zien dat de gehele kerk ervoor moet zorgen en zich beijveren dat het koningschap, dat God verwekte, ongedeerd en ongeschonden blijft. Nee, Psalm 20 is geen mislukt gebed, maar juist een profetische aansporing tot gebed. Niet alleen voor David, maar ook voor Davids grote zoon, de koning der koningen, die zelf de zijne leerde bidden dat zijn koninkrijk zou komen. We lezen het ook in de Heidelbergse Catechismus, zondag 48. Regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen.

U hoorde Uw Koninkrijk Komen door Mannenkoor Groot Rotterdam onder leiding van Matthijs van Noord. Luisteren we nu nog naar het Gebed des Heren, vers 3. Uw Koninkrijk komt toch, o Heren, ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof worden eens alom gehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat gij uw rijk volmaken zult. U hoort het Groot Nationaal Strijkorkest.

0: We zijn alweer aan het einde gekomen van de Alpha en Omega dagopening. Op Erro Radio 1 kunt u om 10 uur voor de laatste keer meekijken in het echte leven van de zorgprofessionals van RST Zorgverleners in het programma Van Hart tot Huis. Om 12 uur het wekelijks commentaar, gepresenteerd door Edwin Wiskerke. Vanavond om 19:30 een aflevering van de serie De Wereld In over het werk van Corrie ten Boom na de Tweede Wereldoorlog. En om 20:00 op Erro Radio 1 een herhaling van Vrouw in Beeld. Om 22:00 sluiten we zoals gewoonlijk de dag met u af in de Alpha en Omega dagsluiting met Peter Boene. Ik wens u nog een hele fijne dag en hopelijk tot morgen bij weer een nieuwe dagopening om 21:00.
1: Goedemorgen, dit is Erro Radio 1. Het kanaal van de Erro met muziek en gepresenteerde programma's. Geniet 24/7 van prachtige muziek, uitgevoerd door koren en muzici.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws, samengesteld voor de Ero. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS wordt een man ervan verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws op de Ero.
2: Kom naar de gezellige voorjaarsmarkt bij Van der Wal in Berkenwoude. Deo Valente, zaterdag 9 mei 2026. Van 9:30 tot 3:00. Een heerlijke dag voor het hele gezin. Met ruim 60 kramen is er voor iedereen wat te ontdekken. Boeken, kleding, sieraden, kaas, planten, lekkernijen, moederdagcadeaus en voor de kinderen een eigen kleedjesmarkt. En dat is nog niet alles. Leef je uit op de grote stormbaan. Spring op het springkussen en er is ook live painting. De opbrengst gaat naar Wycliffe Bijbelvertalers en een deel naar de ZGG Guinea. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 mei in Berkenwoude. En de toegang is helemaal gratis.
3: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij. Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
0: Goedemorgen, dit is RO Radio 1. Het kanaal van de RO met muziek en gepresenteerde programma's. Geniet 24/7 van prachtige muziek, uitgevoerd door koren en muzici.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws, samengesteld voor de Ero. Spijkenisse is vannacht rond 2 uur opnieuw opgeschrikt door een explosie. Het was al de 3e explosie in een week tijd in dezelfde straat. Bewoners van de Krokusstraat in Spijkenisse maken zich zorgen. Sommige huizen hebben inmiddels dichtgetimmerde deuren en in de straat staan grote mobiele camera's. De politie surveilleert extra in de wijk. Wie er achter de explosie zit of wat het doelwit is, is onbekend. 2 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, bij wie het Hanta-virus werd vastgesteld, zijn besmet met de enige variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Het gaat om de zogeheten Andes-variant, meldt de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid. Het gaat om een Nederlandse bejaarde vrouw die in Johannesburg overleed en een Britse vrouw die nog in het ziekenhuis ligt in Zuid-Afrika. De Nederlandse vrouw reisde met haar man onder meer door Argentinië, waar het virus voorkomt, voordat ze aan boord stapte. Ook haar man is overleden. Het is onbekend of het virus daar aan boord is gekomen. In Iran is een grote brand uitgebroken in een winkelcomplex. Zeker 8 mensen zijn omgekomen, 40 mensen zijn gewond. De brand woedt in de stad Andishay aan de westkant van de hoofdstad Teheran. De lokale brandweer meldt dat de gevelbekleding van het gebouw brandbaar was, wat bijdroeg aan de snelle verspreiding van de vlammen. Er is geen verband met de oorlog die nog altijd gaande is in Iran. Ondanks de wereldwijde geopolitieke onrust doet Philips goede zaken. De omzet was wel iets lager dan vorig jaar, maar de winstgevendheid verdubbelde. Philips is tegenwoordig vooral actief in techniek rondom gezondheid. Vooral in Noord-Amerika en Europa nam de vraag van consumenten en ziekenhuizen toe. Wel worstelt Philips doorlopend met hoge productiekosten en de zware importheffingen in de VS. Het weer. Met uitzondering van het noorden en westen vallen er vanmiddag regelmatig verspreide buien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het 11 tot 16 graden.
2: Tot zover het Radio Nieuws op de Ero.
3: Wil jij ontdekken hoe Gods woord tot je spreekt? Doe mee met de Bijbelboost van Wycliffe. En ontdek hoe de Heilige Geest werkt in het leven van gewone mensen. Meld je nu gratis aan op bijbelboost.nl.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hanta-virus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. Drie opvarenden van de MV Hondius zijn al overleden, onder wie een ouder Nederlands echtpaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten ze waarschijnlijk al voor de terugreis besmet en ontstonden er daarna meer besmettingen aan boord met de zeldzame Andes-variant. De drie besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. Onder hen zijn ook antiterrorisme-specialisten vanwege de aanhoudende bedreigingen. Aanleiding is onder meer een mogelijke brandstichting bij een synagoge en andere recente incidenten. Er zijn in de afgelopen 4 weken zo'n 50 mensen opgepakt voor antisemitische haatmisdrijven. En daarvan zijn er inmiddels ook al 8 aangeklaagd. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Volgens nieuwsmedium Axios wordt binnen 2 dagen een reactie van Iran verwacht. In het plan staan afspraken over uranium, economische sancties en vrijgave van bevroren tegoeden. President Trump heeft zijn maritieme missie in de straat van Hormuz alweer tijdelijk stilgelegd. Die stap hangt volgens hem samen met de mogelijke deal. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
2: Kom naar de gezellige voorjaarsmarkt bij Van der Wal in Berkenwoude. Deo Valente, zaterdag 9 mei 2026. Van 9:30 tot 3:00. Een heerlijke dag voor het hele gezin. Met ruim 60 kramen is er voor iedereen wat te ontdekken. Boeken, kleding, sieraden, kaas, planten, lekkernijen, moederdagcadeaus en voor de kinderen een eigen kleedjesmarkt. En dat is nog niet alles. Leef je uit op de grote stormbaan. Spring op het springkussen en er is ook live painting. De opbrengst gaat naar Wycliffe Bijbelvertalers en een deel naar de ZGG Guinea. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 mei in Berkenwoude. En de toegang is helemaal gratis.
0: Goedemiddag, dit is de Ero. U luistert naar Radio 1. Het kanaal met een diversiteit aan gepresenteerde programma's en veel mooie muziek.

Welkom bij deze uitzending van Bijbels Beraad Man-Vrouw. Het commentaar van deze week is geschreven door dominee M. van Reenen. Van alle vrouwen verleiden naar alle mannen verkrachten. Mannen verkrachten, dat zou je kunnen afleiden uit de discussie rond een Europese wet om mensen te beschermen tegen seksueel geweld. Er is een element van waarheid, maar ook een ongeziene nevenschade. De Bijbel geeft een ander antwoord op seksuele overweldiging. Op woensdag 28 april werd door het Europees Parlement een wet aangenomen die seks zonder wederzijdse instemming strafbaar stelt. Over het probleem is al 2 jaar geleden een wet aangenomen door de Tweede Kamer. Sommige partijen in het Europees Parlement hadden daarom op juridische gronden bezwaren tegen deze wet, als overbodige Brusselse bemoeizucht. Nationale overheden gaan immers over strafbaarstelling. Er zijn echter ook inhoudelijke vragen te stellen. Hoezo? Wat is er mis met de noodzaak van consent? Iedere vorm van inperking van seksuele driften is toe te juichen. We zien weerzinwekkende uitwassen daarvan, zoals digitale netwerken waarin mannen elkaar advies geven over de beste manier om je vrouw te drogeren en daar geld aan te verdienen. In de basis kunnen we zulke wetgeving alleen maar toejuichen. Het is, zoals de Pastor's Wife eerder schreef, niet genoeg, maar wel een mooi begin. Het zou juist een wake-up call kunnen zijn voor partijen die nog steeds vinden dat prostitutie moet kunnen. Het is tegelijk opmerkelijk dat de grootste voorstanders van legalisatie van prostitutie ook de grootste pleitbezorgers zijn van deze wet. Dat is dan wel reden voor een stukje argwaan. Waarom zijn juist zij de grootste pleitbezorgers van deze wet? Dat zit, lijkt me, in dat de onderdeel van de argumentatie achter deze wet dat anti-man is. Deels gebeurt dat in de wettekst zelf, met termen als toxic masculinity en cultures of rape. Nog feller was de toon van sommige parlementariërs. Men are raping. Men are violating, zo fulmineerde een Zweeds parlementlid. Bij het EO-programma Dit is de Dag zei een Nederlandse parlementariër: verkrachters zijn mannen. In de beeldvorming wordt dat zomaar: mannen zijn verkrachters. Ook hier is een kern van waarheid. Ook toen ik jong was, waren vooral meisjes en vrouwen bang om alleen door een donker bos te fietsen vanwege het gevaar van een man in de bosjes. Het is waar dat zo'n aanval van verkrachting vrijwel altijd door een man tegen een vrouw wordt gepleegd. Ook in oorlogssituaties, zoals in Soedan, zijn vrijwel altijd de daders man en de slachtoffers vrouw. Bij de culture of rape werd onder andere gedacht aan internetcommunities waar mannen elkaar tips geven over hoe ze een vrouw kunnen drogeren. Ook bij diverse zaken in de mediawereld, zoals de rapper Ali B, zijn het, in elk geval in de beeldvorming, vooral de mannen die vrouwen bejagen en belagen. Ik signaleer hier wel iets opmerkelijks. In vroegere decennia was er weliswaar een angst voor een bepaald type mannen, maar dat was geen algemeen oordeel. Eerder was het zo dat juist vrouwen in negatief daglicht stonden. Zij zouden flirten, mannen in verleiding brengen door hun houding, woorden of kleding. Vrij breed leefde de gedachte dat je voor vrouwen op moet passen. De femme fatale was toen wel haast even bedreigend als nu de masculine man. In bepaalde jongere culturen leeft die gedachte ook nu. Alle vrouwen zijn hoer. Zeker in sommige immigrantengemeenschappen. Nu is dit natuurlijk soms simpelweg een smoes om de eigen veroveringsdrift goed te praten. Maar dan nog blijft het zo dat men oprecht de indruk kan hebben dat vrouwen erop uit zijn om mannen te verleiden. Het algemene beeld is nu geheel gekanteld. Niet vrouwen zijn het probleem, maar mannen.
hoe staat de Bijbel hierin? Opmerkelijk is dat we daar, vooral in Spreuken, vaker gewaarschuwd worden voor de vreemde vrouw dan voor de vreemde man. Wat zit daarachter? Ik geloof dat het dit is. Aan de slechtheid van verkrachtingen hoeft de Bijbel niet veel woorden te wijden. Dit kan simpelweg benoemd worden in het wetboek van strafrecht. Het kwaad van verleiding is in zekere zin minder opvallend, omdat er geen direct gevaar is. Het gevaar is geestelijk en zal pas op langere termijn blijken. Dat geestelijke gevaar is echter wel degelijk groot en ingrijpend. De huidige cultuur waarschuwt in feite alleen voor fysiek gevaar. In lijn met de grote allergie voor macht, vandaar ook dat met name linkse partijen hierop sterk focussen. Ja, dan is het een realiteit dat er voor mannen, gemiddeld genomen lichamelijk sterker, meer te vrezen is. De Bijbel waarschuwt voor geestelijk gevaar. En daarin kunnen mannen en vrouwen over en weer voor elkaar tot schade zijn. Vrouwen kunnen binnen en buiten een relatie wel degelijk het initiatief nemen tot misvormde seksualiteit. Het eerste punt is dus dat het niet waar is dat mannen wezenlijk slechter zijn dan vrouwen. Ze zijn anders slecht en sommigen gedragen zich extra slecht. Wezenlijk hebben we allemaal een zondig hart, gericht op onszelf. Daar ligt misschien wel de grootste makke van het postmoderne mensbeeld. Iedereen is slecht, behalve jijzelf. De Bijbel wijst ons echter de weg om te beginnen bij onszelf. Een tweede knelpunt is dat de specifieke mannelijke zonde, verkrachting door geweld, zodanig wordt geaccentueerd dat vrouwen de indruk kunnen krijgen dat vrijwel alle mannen zo zijn. Het is waar dat elke man moet belijden de kiemen van dit kwaad in zich te hebben, maar het is, godezijdank, zeker niet waar dat iedere man een potentiële verkrachter is. Deze beeldvorming heeft heel kwalijke effecten. Het zorgt ervoor dat vrouwen steeds banger worden voor mannen en dus ook voor een relatie. De lesbische relatie wordt aantrekkelijker, een vrouw lijkt veiliger, en steeds meer vrouwen kiezen ervoor om single te blijven. De wet en de achterliggende gedachten geven ook totaal geen oplossing. Wederzijdse instemming is nodig, maar dat is natuurlijk een zeer wankele basis. Velen hebben onder invloed van drank, van drugs of simpelweg van het genot van het moment ingestemd, terwijl ze er later spijt van hadden, zowel jongens als meisjes. Het probleem blijft dus in stand zolang de cultuur van genieten gepropageerd wordt, eens te meer waar drugs vrij verkrijgbaar zijn. Het zijn de linkse partijen, die nu het hardst strijden tegen mannen, die hier maximale ruimte voor willen. De pro-parlementariër zei ook: we kijken naar seks vanuit een wat ouderwetse pornografische manier. Dat is echter een totale vertekening van de waarheid. Alsof een ouderwetse kijk op seksualiteit pornografisch is. Daarmee mis je de mogelijkheid tot het echte antwoord. Seksualiteit is niet bedoeld voor willekeurige situaties, maar voor binnen het huwelijk. Immers, een jongen en een meisje die naar een huwelijk toe leven zijn niet allereerst gericht op seks. Seks als genot, zoals progressieve partijen er veelal naar kijken. Wie de ander leert te zien door een seksuele bril, gaat die ander al snel bekijken door een zwarte bril. Verleidster, verkrachter. Wie de ander leert zien in ware liefde, ontdekt dat seksualiteit heel verbindend is. In de tweede plaats hangt zo het moment van seksuele eenwording niet af van incidentele instemming, waarbij je je zomaar kunt vergissen. Geslachtsgemeenschap na het huwelijk betekent dat man en vrouw allebei een welgemeende instemming hebben gegeven via hun jawoord op het gemeentehuis en in de kerk. Seksuele gemeenschap vraagt niet alleen om wederzijdse instemming, maar om goddelijke instemming.
Dan alleen zijn man en vrouw veilig voor elkaar. U heeft geluisterd naar Van alle vrouwen verleiden naar alle mannen verkrachten, geschreven door dominee M. van Reenen. Een commentaar van Bijbelsberaad Man-Vrouw. Op 12 mei organiseert Bijbelsberaad Man-Vrouw een avond over relatievorming. Jongeren, ouders, ambtsdragers en andere opvoeders zijn van harte welkom. Ga voor meer informatie en aanmelden naar bijbelsberaadmv.nl/bijeenkomst. We zien uit naar jullie komst.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De nieuwe coalitie in het Brabantse Moerdijk wil snel duidelijkheid voor de inwoners over mogelijke uitbreiding van de industrie en het verdwijnen van het dorp. Zes partijen presenteren hun bestuursakkoord en pleiten voor perspectief tot 2050. Ze vragen het Rijk en de provincie om duidelijkheid en een ruimhartige compensatie voor de getroffen bewoners. Er wordt al langer gesproken over het compleet opheffen van het dorp Moerdijk. De gemeente zegt mee te willen werken aan de landelijke energie- en industrieplannen. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. En China roept op tot een volledige stop van het conflict in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Minister Wang Yi deed die oproep na overleg met zijn Iraanse collega in Peking. China voelt sterk de gevolgen van de blokkade omdat veel olie via de zeestraat komt. Het land dringt aan op snelle onderhandelingen tussen de VS en Iran, noemt nieuwe escalaties onacceptabel en overleg essentieel. China zegt zich ook actiever te willen inzetten voor de rust en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
2: Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet, zonder gedoe. Clicksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij. Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op clicksafe.nl. Clicksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
3: Jouw cijfers verdienen een goed verhaal. Wit Accountants met vestigingen in Amersfoort en Sliedrecht is de financiële expert in de goede doelensector. Wit Accountants helpt ideële organisaties in Nederland om hun droom waar te maken. Wil jij graag maatschappelijk betrokken zijn in je werk? Dan is werken bij Wit je kans om echt van betekenis te zijn. Check witaccountants.nl. Dat is Wit met TH.
0: Goedemiddag, dit is de Ero. U luistert naar Radio 1, het kanaal met een diversiteit aan gepresenteerde programma's en veel mooie muziek.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's van een 6e-eeuws bijbelmanuscript teruggevonden. Het gaat om delen van de brieven van Paulus uit de Codex H. De pagina's werden verspreid over Europese bibliotheken teruggevonden met geavanceerde technieken. De teksten waren met het blote oog niet leesbaar omdat het afdrukken waren van overgeschreven pagina's, maar ze konden wel digitaal worden hersteld. Onderzoekers spreken van een zeer belangrijke ontdekking. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die besmet zijn met het Hantavirus zijn inmiddels van boord gehaald. Twee van hen hebben een acute klachten, de derde had nauw contact met een overleden opvarende. Ze worden voor behandeling met een speciaal vliegtuig naar Nederland gebracht. Ondertussen is er nog onduidelijkheid over waar de andere passagiers van boord mogen. Spanje wil het schip wel toelaten op Tenerife, maar daar is lokaal verzet tegen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Arrow. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Arrow. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. De omzet kwam uit op $25,2 miljard, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen steeg met 9%, maar de netto-winst daalde door hogere belastingen. Vooral films en streaming leverden veel extra geld op. Ook de pretparken en cruises draaiden beter, ondanks minder internationale bezoekers in de VS. Volgens Disney is het filmsucces de grote aanjager. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
2: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
3: Naar de gezellige voorjaarsmarkt bij Van der Wal in Berkenwoude. Deo Valente, zaterdag 9 mei 2026. Van 9:30 tot 3:00. Een heerlijke dag voor het hele gezin. Met ruim 60 kramen is er voor iedereen wat te ontdekken. Boeken, kleding, sieraden, kaas, planten, lekkernijen, moederdagcadeaus en voor de kinderen een eigen kleedjesmarkt. En dat is nog niet alles. Leef je uit op de grote stormbaan, spring op het springkussen en er is ook live painting. De opbrengst gaat naar Wycliffe Bijbelvertalers en een deel naar de ZGG Guinea. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 mei in Berkenwoude. En de toegang is helemaal gratis.
4: Wil jij ontdekken hoe Gods woord tot je spreekt? Doe mee met de Bijbelboost van Wycliffe en ontdek hoe de Heilige Geest werkt in het leven van gewone mensen. Meld je nu gratis aan op bijbelboost.nl.
5: Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws samengesteld voor de Ero. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Drie burgers wilden dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zet er die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft vier mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via twee uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De vier verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden, het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op de Ero.
0: Goedemiddag, dit is de Ero. U luistert naar Radio 1. Het kanaal met een diversiteit aan gepresenteerde programma's en veel mooie muziek.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio stond bekend om zijn uitgesproken karakter en investeerde ook in sport en kabeltelevisie. Daarnaast was hij filantroop en richtte hij de United Nations Foundation op. Hij zette zich in voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren terug uit het publieke leven. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op de Ero.
2: Jouw cijfers verdienen een goed verhaal. Wit Accountants met vestigingen in Amersfoort en Sliedrecht is de financiële expert in de goede doelensector. Wit Accountants helpt de ideële organisaties in Nederland om hun droom waar te maken. Wil jij graag maatschappelijk betrokken zijn in je werk? Dan is werken bij Wit je kans om echt van betekenis te zijn. Check witaccountants.nl. Dat is Wit met TH.
3: Naar de gezellige voorjaarsmarkt bij Van der Wal in Berkenwoude. Deo Valente, zaterdag 9 mei 2026. Van 9:30 tot 3:00. Een heerlijke dag voor het hele gezin. Met ruim 60 kramen is er voor iedereen wat te ontdekken. Boeken, kleding, sieraden, kaas, planten, lekkernijen, moederdagcadeaus en voor de kinderen een eigen kleedjesmarkt. En dat is nog niet alles. Leef je uit op de grote stormbaan. Spring op het springkussen. En er is ook live painting. De opbrengst gaat naar Wycliffe Bijbelvertalers. En een deel naar de ZGG Guinea. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 mei in Berkenwoude. En de toegang is helemaal gratis.
4: Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Clicksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij. Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op clicksafe.nl. Clicksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
0: Goedenavond, dit is RO Radio 1. Fijn dat u luistert naar het kanaal met de mooiste muziek en goede programma's. Heeft u een programma gemist? Ga dan naar ro.nl en kijk bij onze radioprogramma's om terug te luisteren. Een omroep met een vertrouwd geluid.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. Alle operatiekamers van het Maastricht UMC zijn ontruimd vanwege een vreemde lucht. Het gaat om 20 OK's die direct buiten gebruik zijn gesteld. Twee medewerkers zijn met klachten naar de spoedeisende hulp gebracht. Brandweer en GGD onderzoeken de oorzaak. Volgens de veiligheidsregio werkten de medewerkers in een van de operatiekamers. Door de situatie kunnen er voorlopig geen operaties plaatsvinden. Bij de ontruiming moest zeker één ingreep voortijdig worden afgerond. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionarissen aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook sneller duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op de Ero.
2: Wil jij ontdekken hoe Gods woord tot je spreekt? Doe mee met de Bijbelboost van Wycliffe. En ontdek hoe de Heilige Geest werkt in het leven van gewone mensen. Meld je nu gratis aan op bijbelboost.nl.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: De liefde is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Romeinen 5 vers 5. Die liefde van God is groot en sterk. Ja, we mogen spreken van een oceaan van liefde.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van De Wereld In, waarin we Corrie's verhaal volgen na de Tweede Wereldoorlog. We zijn gebleven bij haar oversteek naar Amerika. We hebben geluisterd naar de ervaringsverhalen van Rompje. En vandaag gaan we het hebben over een bijzonder aspect. Namelijk het feit dat Corrie een leven lang single geweest is. En dat doe ik vandaag met Dientje en met Rita. Rita, welkom. Jij bent eindredacteur geweest van De Glossy. En ik ben benieuwd, hoe heb jij het verhaal van Corrie leren kennen?
2: Ik ben opgegroeid in een gezin met liefde voor Israël en het Joodse volk. Dus op jonge leeftijd was ik daar al in geïnteresseerd. Ik heb het boek gelezen, ik heb de film gezien. Ik ben Corrie ten Boomhuis geweest. Dus dat heeft altijd iets in mij getriggerd. Wat een prachtig voorbeeld. He, mensen die in gehoorzaamheid aan God hun weg zijn gegaan. En dat is gegroeid in de loop der jaren. En in 2019 werd ik gevraagd om een eindredactie van de Glossy te doen. Dus toen kon ik op heel veel manieren nog veel verder het leven van Corrie en haar familie induiken. En dat heeft me weer heel erg bemoedigd.
1: Ja, je noemt liefde voor het Joodse volk en voor Israël. Is dat iets wat nog steeds in jouw leven aanwezig is?
2: Zeker, dat is alleen maar toegenomen. Ik werk momenteel ook voor Christen voor Israël. Zowel voor de Nederlandse tak als de internationale tak. We zijn in 40 landen actief. En daarnaast ben ik ook eindredacteur van het magazine Israel Today. Dus het is eigenlijk een rode draad in mijn leven en zeker ook in mijn geloofsleven.
1: Kijk, en Corrie, die was reislustig. Jij ook?
2: Dat ben ik zeker geweest. Ik heb 23 jaar bij de Evangelische Omroep gewerkt voor de internationale afdeling. En daarvoor moest ik ook veel op reis. Dus ik kwam veel in Amerika, andere landen in Europa. Dus een aantal keren per jaar stonden de koffers ook gepakt.
0: Ik herinner me dat ik eens in Formosa een vliegtuigkaartje moest bestellen. Het was een lange lijst. Formosa, Sydney, Australië, Auckland, Sydney, Cape Town, Zuid-Afrika, Tel Aviv, Israël, Amsterdam. De juffrouw van het vliegtuigkantoor vroeg me: "What is your end destination? Wat is uw einddoel?" Mijn antwoord was: "De hemel." "Hoe schrijf je dat?" "H-I-A-V-I-N, H-E-A-V-E-N," spelde ik haar voor. Ze schreef het onder Amsterdam, maar toen snapte ze pas wat het woord betekende. "Dat bedoelde ik niet," zei ze. "Oh nee, maar ik bedoel het wel."
1: Corrie reisde als single de hele wereld over. En ook jij hebt als single veel reizen gemaakt. Hoe was het om als single zo op reis te gaan?
2: Ja, dat had verschillende kanten. Ik heb voor mijn werk ook veel mogen reizen naar conferenties. Dat heeft natuurlijk een iets ander doel dan vakanties. En omdat je elk jaar op dezelfde conferentie kwam, leer je de mensen ook kennen. Dus dat gaf ook een vertrouwd gevoel. Het was mooi om te doen. Vakanties was soms ook lastig, want je had bepaalde plannen en ja, daar heb je een maatje bij nodig om die te kunnen uitvoeren. Dus soms deed ik dat met vrienden of met een vriendin. Er zijn ook wel eens jaren geweest dat ik dacht van nou, wat moet ik nu? En op een gegeven moment ben ik zelf meegegaan met een groepsreis. Dat vond ik best spannend in het begin, want wat tref je aan? Maar het is eigenlijk een hele leuke ervaring geweest en dat heb ik nog een paar keer gedaan. Daar zijn ook vriendschappen uit voortgekomen. En wat ik ook gedaan heb, is zelf initiatief genomen, dus door zelf reizen te leiden. Maar ook dingen te organiseren. Ik heb bijvoorbeeld bij ons in de gemeente zijn we een aantal keren met een groep van 50 mensen op windsport geweest. Dat zijn de dingen die ik dan organiseerde, weekenden weg met vrienden. Dus dat gaf ook veel voldoening.
1: En je zegt de eerste keer dat ik zo'n groepsreis deed was best een beetje spannend. Kan je ons meenemen? Wat zijn de dingen waar je dan tegenop gezien hebt?
2: Nou, ik ben natuurlijk iemand die vrij zelfstandig is. Dus ik dacht van ja, normaal gesproken vul je je vakantie zelf in. En nu moet ik me richten naar de groep. Hoe zal de groep zijn? Hoe zal de reisleider zijn? Maar uiteindelijk blijkt dat het allemaal leuke mensen zijn die ook gewoon een leuke vakantie willen. En vaak was dat wel met een christelijke organisatie. Dus je hebt ook dezelfde achtergrond. Je kunt met elkaar heel veel delen. Dus er kwamen ook heel veel mooie gesprekken uit. En ik herinner me bij de eerste reis zelfs was dat, geloof ik, dat we met 6 mensen zo'n goede klik hadden dat we in het jaar daarna nog elke maand een zaterdag bij elkaar kwamen. De een woonde in België, de ander in Heerenveen. Dus het hele land door. Maar dat heeft best een band gegeven en is op een gegeven moment weer wat afgevlakt. Maar zo zie je dus dat er ook op die manier hele mooie contacten kunnen ontstaan. Dus ik heb dat 4 keer gedaan, zo'n reis. Ik heb het 4 keer geweldig gehad. Het heeft ook alles wel met je eigen inzet te maken. Ga je ervoor, wil je openstellen. Maar het is bij mij heel mooi uitgepakt.
1: Je hebt dus voor de Evangelische Omroep reizen gemaakt, ook naar het buitenland. En nu veel met tekst bezig en zo, dus met de glossy betrokken geweest. Is er een verhaal of iets wat er voor je uitsprong toen je bezig was met die glossy?
2: Nou, niet zozeer een verhaal, maar wel eigenlijk het verhaal van de hele familie ten Boom en zeker ook van Corrie. Een centrale plek van Gods woord in je leven en daar gehoorzaam aan zijn, maar daar ook de consequenties van durven dragen. En die zijn voor hen natuurlijk heel heftig geweest in alles wat ze hebben meegemaakt tijdens de oorlog en daarna. Ik bedoel, Corrie heeft heel veel familieleden verloren, heeft zelf natuurlijk ook in het kamp gezeten. En dan toch de kracht en de moed hebben om daar op een positieve manier iets uit te halen en mee door te gaan. Dus dat is voor mij echt wel een voorbeeld. In die zin, ik wil me niet met Corrie vergelijken, maar het zet wel een stip aan de horizon van wat geweldig als Gods woord echt zo centraal staat in je leven dat je daar alles aan wil ophangen.
1: Daarin zijn ze dus in de keuze en de manier waarop ze hun leven inrichten, een voorbeeld. En Corrie had natuurlijk heel veel van die mooie one-liners. Zijn er one-liners die er voor jou uitsprongen?
2: Dat zijn er heel veel. Nou, om er een paar te noemen. Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God. We weten natuurlijk niet wat de toekomst brengt, maar we weten wel dat God er altijd bij is en dat hij ons nooit loslaat. Dus dat is ook in hun leven, maar ook in mijn persoonlijk leven een leidraad geweest. Ik ben inmiddels 62, dus ik heb ook al een deel van mijn leven achter de rug. En daarin is dat ook telkens gebleken. Het is ook echt een keus die je moet maken. Niet altijd makkelijk, maar zo waar gebleken. En daarnaast, soms zijn er dingen die je niet snapt. Hè? Dat geldt ook voor de familie ten Boom. Die hebben eigenlijk ongelooflijk moeten lijden, ook als gezin. Alle consequenties van de keuzes die ze hebben moeten maken. En toen kwam ik deze tegen. Ik heb voor de Glossy een aantal mensen geïnterviewd. En een van de geïnterviewden zei, Corrie zei, als we God willen begrijpen, zijn we net als haringen in de Noordzee die praten over het verkeersprobleem in Amsterdam. Toen dacht ik, ja, zo is het ook. We zijn als mens geschapen naar Gods beeld, maar we zijn natuurlijk klein en we begrijpen niet altijd waarom God dingen toestaat. Maar ik kies ervoor om God te vertrouwen en te zeggen, God, Heer, u bent goed. Ook al snap ik niet altijd waarom sommige dingen zo gaan.
1: Net als de haringen in de Noordzee sommige dingen niet altijd snappen.
2: Nee, ik moet me niet willen bemoeien met Gods keuzes, om het zo maar te zeggen. Waarom dingen gebeuren zoals ze soms gebeuren. En ik denk ook dat we vragen mogen stellen. Dat zien we volop in de psalmen. Maar als we daarmee naar God gaan, dan is dat de plek. Mm-hmm. Maar ja, ik ben klein, ik ben Rita. En God is de almachtige schepper.
1: Als bruggetje naar waar we het straks over gaan hebben, dat ze als single de wereld overreisde. Als jij daarover nadenkt, zijn er links met jouw leven?
2: Ik ben ook single. Ik heb veel gereisd. En dat was soms alleen en soms met anderen. Maar als ik ging, ging ik vaak naar plekken waar conferenties waren. Dus waar ik altijd mensen ontmoette. Dus ik heb me in dat opzicht nooit alleen gevoeld. Ik ben natuurlijk ook op vakantie geweest. En soms deed ik dat met vrienden. En soms ging ik met een reis mee. Dus heb ik het op die manier opgelost. En nogmaals, ik heb altijd hele goede tijden gehad. Dus ik heb me nooit eenzaam gevoeld. En soms koos ik ervoor, deze zomer blijf ik thuis. En dat was ook helemaal goed.
1: Dus straks gaan we daar verder op in. Eerst even naar een klein stukje van Corrie zelf luisteren.
0: Ik heb in 63 landen gewerkt. En ik heb mensen en kinderen van de Heer Jezus verteld. En ik heb nooit iemand gevonden die zei dat het hem speet dat de Heer Jezus in zijn hart was gekomen.
1: Terug naar Dientje en naar Rita. We hebben het over de glossy, over reizen en het feit dat Corrie een leven lang single geweest is. Laten we dat verhaal eens wat meer uitpakken, want het is een wat onderbelicht aspect van haar leven. Hoe keek Corrie daar zelf naar?
2: Bijzonder is dat als ik aan Corrie denk, ik nooit denk aan Corrie als single. Dus in dat opzicht heeft ze het ook nooit zo zelf op de voorgrond gezet. Ik heb in haar boeken gelezen dat ze in haar jonge jaren ook eens echt verliefd is geweest op Karel, zoals hij in het boek wordt genoemd. En dat leek wederzijds, maar uiteindelijk bleek dat hij door zijn familie gedwongen werd om met een meisje te trouwen dat iets meer financiële middelen had. Dat heeft haar heel veel pijn gedaan, dat lezen we ook in haar boeken en daar vertelt ze later ook wel over. En ze heeft dat toen ook echt in gebed, zo lezen we, bij God gebracht. En het was niet dat de pijn van de een op de andere dag over was, maar ze heeft daarmee leren omgaan. Dat was ook wat haar vader haar vertelde. Je hebt de keus. Nou, word je bitter of probeer je het in iets positiefs om te zetten? En ze vertelt ook dat ze uiteindelijk op zoveel manieren liefde heeft ontvangen van anderen, maar ook liefde heeft kunnen geven. En het was voor haar ook duidelijk toen deze liefde op niets uitliep, dat ze single zou blijven. Maar ze heeft daar haar weg in gevonden en het heeft haar, ja, ontzettend veel gebracht. Want als ze niet single was geweest, had ze misschien niet al het werk kunnen doen wat ze heeft kunnen doen. De wereld overgaan om Gods boodschap van liefde en genade te verkondigen. Ze krijgt daar ook vragen over, ook van jongelui. Van hoe was het voor u om alleen te zijn? En dan, ja, gaf ze altijd het hele mooie antwoord dat ze zich geborgen voelde bij God. En dat ze ook in haar leven diverse reisgenoten heeft mogen ontmoeten en mee mogen optrekken. Connie, Ellen, Pamela, die goede vriendinnen werden voor wie ze ook als een moeder was. Sommige mensen hebben zelfs hun kinderen naar Corrie vernoemd.
1: Want ze waren jonger dan Corrie?
2: Ze waren jonger. Soms was Corrie al in de 80 en waren de dames in de 20. En als een van de dames vertelde van, nou, ik heb iemand ontmoet, ik ga trouwen, dan kon ze ook oprecht blij zijn voor die andere persoon. Ook al wist ze dat ze dus haar reisgenoten zou gaan verliezen.
1: Ah.
2: Maar God voorzag dan op een bijzondere manier ook weer in een nieuwe reisgenote.
1: Verstond de kunst van het gunnen.
2: Zeker. En loslaten.
1: Over dit aspect verschijnt binnenkort een boek, Single en Toch. En in de voorbereiding daarvan heb jij, Dientje, ook met iemand gesproken die Corrie bevraagd heeft, hè, over dit aspect. Bonnie uit de Verenigde Staten. Kun je iets vertellen over dat gesprek met haar?
3: Ja, ik heb haar gebeld. Bonnie is de dochter van de voorzitter van de filmmaatschappij die de film De Schuilplaats heeft gemaakt. En Corrie logeerde ook heel vaak bij Cliff Barrows. En zo leerden Bonnie en Corrie elkaar kennen. En de zus van Bonnie was getrouwd en dat was de jongere zus. En Bonnie dacht, nu blijf ik mijn leven lang single en dat wil ik niet. En toen dacht ze, naar wie kan ik toegaan met een vraag hoe het is? En tante Corrie logeerde bij hun en ze ging naar tante Corrie en zei, tante Corrie, heeft u het nou nooit moeilijk gevonden om single te zijn? En tante Corrie kreeg een twinkel in haar ogen en zei, natuurlijk wel, kind. Natuurlijk heb ik het moeilijk gevonden. En nog steeds, het is niet mijn keuze dat ik single ben. Maar elke dag sta ik op en dank ik God dat ik single ben. En voor de mogelijkheden die me dat biedt. En ik leg mijn toekomst in zijn handen. En daarbij ontdekte Bonnie ook dat Corrie, ook al was ze zelf niet getrouwd, een ontzettend groot invoelend vermogen en betrokkenheid had op jonge mensen die op zoek waren naar een partner of worstelden met singleness. En dat ze heel vaak zulke wijze adviezen had dat het Bonnie eigenlijk haast verbaasde van, wat mooi dat je dit zegt, wat wijs. Hier heb ik mijn leven lang ook wat aan gehad, terugkijkend op haar leven.
1: Rita, jij vertelde dat je ook single bent. Herken je hier dingen van?
2: Ik herken wel iets in het leven van Corrie in die zin dat toen ik jong was, heb je natuurlijk ook je verwachtingen en je verlangen naar een partner. Ik heb 2 keer een relatie gehad, een korte relatie. Dat is uiteindelijk niets geworden. En op een gegeven moment word je wat ouder en denk je, ja, kinderen, kleinkinderen, dat gaat er waarschijnlijk niet meer worden. En God heeft die pijn van het verlangen of een niet vervuld verlangen toen echt weggenomen. Op een bijzondere manier. En ik kan echt zeggen dat ik misschien vanaf mijn 42ste, ik ben nu 62, oprecht gelukkig ben. Het komt ook omdat ik veel mooie mensen in mijn leven heb. En ook veel mooi werk heb mogen doen, waardoor ik veel heb mogen reizen, veel mensen heb mogen ontmoeten, veel christenen daaronder. En ja, ik kan oprecht zeggen dat ik gelukkig ben. En wat ik daar nog over wil zeggen, veel mensen vinden vaak dat ze recht hebben op geluk.
1: Mm-hmm.
2: En dan halen ze de tekst uit Jeremia 29 vers 11 aan. Ik heb jullie geluk voor ogen, staat daar onder andere. Mm-hmm. Nou, ik denk dat dat in de eerste plaats tegen het volk Israël wordt gezegd in de context van die tekst, van dat Bijbelgedeelte. En ten tweede denk ik dat ons geluk ligt in onze relatie met de Heer Jezus.
1: Mm.
2: En niet in een huwelijkspartner. Hoe mooi het ook is, want ik denk dat het een legitiem verlangen is, wat God ook in zijn schepping heeft gelegd. Maar soms loopt het anders. En ik denk dat als je alles zet op het vinden van een partner, dat dat niet het ware geluk is, hoe mooi een goed huwelijk ook kan zijn. Maar je echte geluk ligt in de relatie met God en met de Heer Jezus.
1: Mm-hmm. En een compleet mens, hè, er wordt wel eens verwezen naar Genesis, het is niet goed dat de mens alleen is.
2: Ja, je kunt alleen zijn natuurlijk op diverse manieren invullen. Ik heb gelukkig ook een hele lieve familie om me heen. Ik heb een aantal goede vrienden met wie ik ook over van alles en nog wat kan spreken. Als ik op reis ga, doe ik dat soms ook met vrienden. Of soms kies ik voor een andere vorm. Maar als het geluk zou liggen in een relatie met een mens, zou dat betekenen dat een single nooit gelukkig zou kunnen zijn. En nou, ik ben een voorbeeld van iemand die dat wel is. En dat vind ik echt een stukje genade, dat ik dat ook zo kan zeggen. En alle dank aan de Heere God die mij dat geeft. Dus dat is geen eigen verdienste. En ik geloof ook dat het voor mensen echt een pijnpunt kan zijn. En daar moeten we ook voorzichtig mee omgaan. Dat moeten we niet te makkelijk wegwuiven. In mijn situatie is het zo gegaan. En ik kan zeggen, het is goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die daar nog steeds mee worstelen. En ik denk, ga ermee naar de Heere God. En soms komt het ook voor dat mensen op latere leeftijd alsnog trouwen.

0: Corrie kreeg vragen van mensen over haar single zijn. Gebeurt dat jou ook wel eens? En vind je dat leuk of irritant?
1: In het verleden gebeurde wel eens dat vooral jongeren een opmerking maakten van, nou, heb je nou nog geen vriend? En dat vond ik toen op dat moment wel eens pijnlijk en zo ook zeer irritant. Dat gebeurt inmiddels wat minder. Ik denk, de mensen die mij echt kennen, daar hebben we natuurlijk wel eens gesprekken over, dus die weten hoe het zit. Dus die vraag komt eigenlijk niet meer. Misschien dat mensen die wij wat minder goed kennen denken, misschien is dat een pijnpunt. Maar het mag absoluut gevraagd worden. En dan zal ik daar ook eerlijk antwoord op geven.
0: Dus je zegt eigenlijk, maak er geen taboe van.
1: Nee.
0: Wees er gewoon open over.
1: Absoluut.
0: En stel je vragen.
1: Ja, zeker. En ik merk ook wel eens dat in de kerk men dan probeert iets voor singles te doen. Nou, zullen we een aparte avond houden? Maar dan word je juist weer apart gezet. En ik denk, je bent ook onderdeel van de gemeente. En als daar behoefte aan is, nou, bied de mogelijkheid. Maar gooi niet alle singles op één hoop in dat opzicht.
0: Ja, mensen zijn natuurlijk gewoon mensen. Of ze nou single zijn of een relatie hebben. Ik kan me ook voorstellen dat er verschillen zit in hoe je omgaat met het feit of de gedachte dat je geen kinderen of kleinkinderen zult krijgen. Hoe was dat voor Corrie?
2: Ik denk dat ze dat erg vond. Dat ze echt wel verlangen had naar kinderen en kleinkinderen. En tegelijkertijd heeft ze ook wel gedeeld dat daar waar ze heel veel liefde heeft kunnen geven aan een hele hoop kinderen, ze daarin ook een hele hoop ontving. En als je haar boeken leest, dan zie je ook dat meteen na de Eerste Wereldoorlog er heel veel kinderen uit Duitsland in huis zijn geweest waar ze voor gezorgd hebben. En ook voor de Tweede Wereldoorlog kregen ze de kinderen van zendelingen uit Azië. En ze hadden soms een huis vol tieners. Dan hadden ze er 11 tegelijkertijd. En dan konden ze toch die rol van moeder en van het geven van liefde volledig vervullen. En daar genoot ze van. En ze had een hart voor kinderen. Ze hield een hart voor kinderen. Als er kinderen waren, ja, die werden ook tot haar aangetrokken. Als ze in een gastgezin was, ging ze schaken met de zoon van het gezin en dat soort zaken. En ze had een hart voor kinderen en kon heel veel liefde kwijt aan kinderen, ook al had ze ze zelf niet.
0: Als je nou als luisteraar denkt, ik wil hier meer over weten, er verschijnt binnenkort het boek Single en Toch over Corrie. Gaat het alleen over Corrie als single of gaat het ook over andere mensen?
1: Het gaat niet alleen over Corrie. Haar zus Betsy was ook single. Er woonden bij hen 3 tantes in huis. 2 daarvan waren single, 1 was weduwe. En haar vader werd op zijn 61ste weduwnaar.

0: Corrie ook wel over in haar boeken. En misschien is dat ook wel een voorbeeld geweest van hoe het niet moest zijn. En al deze mensen komen in het boek aan bod. En ik denk dat we van ieder van hen iets kunnen leren.
1: Tijdens de opname is dit boekje bijna klaar. Maar als je dit terugluistert, is het boek al te vinden. En je kunt het vinden op de website corrietenboom.com.
2: De liefde is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Romeinen 5 vers 5. Die liefde van God is groot en sterk. Ja, we mogen spreken van een oceaan van liefde. En die liefde geeft ons de kracht om te vergeven. Ja, zelfs onze vijanden lief te hebben. Die liefde is een bron van kracht en overwinning bij de meest verschrikkelijke crisissen van ons leven. Maar ook in het leven van alle dag.
1: Tot slot nog een laatste citaat van Corrie. Want Rita, jij hebt er nog eentje opgeschreven die het delen waard is.
0: Dat klopt. Dat gaat over haar single zijn ook. En zij heeft gezegd: geluk vind je door geborgen te zijn in Jezus.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering over reizen, de Glossy en Corrie als single. Rita, Dientje, dank jullie wel. Deze serie wordt gemaakt in samenwerking met de Reformatorische Omroep. Wil je meer weten en ontdekken over het leven van Corrie? Luister dan ook de andere afleveringen. Bestel het boekje Single en Toch. Of kom een keer langs in het museum in Haarlem. Bedankt voor het luisteren.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. Meerdere Nederlandse universiteiten zijn getroffen door de cyberaanval op onderwijsplatform Canvas. Onder meer Tilburg University, Maastricht University en de Universiteit Amsterdam zijn geraakt. Mogelijk zijn namen, e-mailadressen en studentgegevens buitgemaakt door de hackersgroep Shiny Hunters. Volgens de instellingen zijn er geen financiële of gevoelige persoonlijke gegevens gestolen. Wel waarschuwen ze voor phishing met de buitgemaakte data. De systemen zouden wel alweer veilig te gebruiken zijn. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. Dat is later dan gepland, na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius heeft vermoedelijk het hantavirus opgelopen tijdens een vogelspottocht in het Argentijnse Ushuaia. Dat meldde Argentijnse functionaris aan persbureau AP. Het stel uit Friesland bezocht daar mogelijk een stortplaats, waar contact kan zijn geweest met knaagdieren die het virus dragen. Het hantavirus verspreidt zich via uitwerpselen van muizen en ratten. In sommige gevallen is ook overdracht tussen mensen mogelijk. De autoriteiten gaan uit van dit scenario als meest waarschijnlijk. Op meerdere stations zijn herdenkingskransen voor oorlogsslachtoffers gestolen en vernield. Het gaat om kransen die de NS jaarlijks neerlegt bij herdenkingsplakettes op stations in aanloop naar 4 mei. In Woerden en Roermond zijn ze meegenomen. In Weert werd een krans kapot gemaakt. De NS zegt diep geschokt te zijn en spreekt van respectloos gedrag. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. Tot zover het radionieuws op de Ero.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de Ero. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.
2: Voordat u gaat luisteren, eerst nog even dit. In mei en juni herhalen we uitzendingen van Vrouw in Beeld. Als er sprake is van een boekverloting, dan is dat dus nu niet aan de orde. Vanaf september zijn er nieuwe afleveringen. Veel zegen bij het luisteren gewenst.
0: Dit is Vrouw in Beeld, met inspirerende verhalen van vrouwen over hun levens vanuit Bijbels perspectief. Iedere vrijdagmorgen is er een Vrouw in Beeld om 10 uur. En deze uitzending wordt woensdagavond om 8 uur herhaald. Presentatie Carolien Luitjes.
2: Welkom bij Vrouw in Beeld. Bij mij aan tafel zit Gertrud Bakker. Ze groeide op in een katholiek gezin en is van Joodse komaf. Haar beste manier om te ontspannen is het studeren in de Bijbel. Ze benadert de teksten met een Hebreeuwse bril en ze schreef diverse boeken, waaronder Dochters van Eva. En we mogen een exemplaar weggeven aan een van onze luisteraars of kijkers. Aan het einde van de uitzending vertel ik hoe u daarvoor in aanmerking komt. Hartelijk welkom, Gertrud.
3: Ja, dankjewel.
2: Heel fijn dat je hier bent.
3: Ja, dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Bijzonder.
2: Ja, je beste manier om te ontspannen is dus te studeren in de Bijbel. Hoe ga je
3: echt dan? Heel leuk.
2: Ja, is dat?
3: Ja, dat is gewoon 's avonds zitten. Ik hou niet van tv kijken. Ik hou van heel veel dingen niet. Ik hou wel van creatief zijn, maar ja, daar heb ik ook in mijn hoofd niet altijd naar. En dan vind ik heerlijk om in die Bijbel te kijken. En wat wordt er nou mee bedoeld? En dan ga ik allemaal zoeken en oude bronnen opzoeken. En naar die tekst nog eens kijken. En weer, waar staat dit nog meer? En ik heb er ook wel rabbijnen en ik gebruik ook de Talmud erbij. En nog heel veel andere bronnen. En dan denk ik, ja, Gods woord is zo rijk en groot. Laat ik eens. Ik wil hem leren kennen. En denk ik van ja, er staat zoveel meer in dan wij er vaak uithalen.
2: Er valt zoveel uit de put, blijkbaar.
3: Ja, en dan kan ik echt helemaal blij worden als ik weer iets heb ontdekt. Een soort pareltjes neem ik.
2: Wat is nu iets recents waarvan je zo blij werd?
3: Nou, wat recent. Nou ja, kijk of ik er blij van werd. Recentelijk dacht ik, oh ja, de Bijbel gaat van. Het gaat over orde. En orde betekent heiligheid. Dus schepping gaat niet zozeer over. Zoals wij dat bekijken, hè, schepping. Maar meer over. God maakt een tempel. En orde en heiligheid. En dacht ik, oh ja, dat is wat we in ieders leven moeten doen. Daar waar het lelijk is, iets moois maken. Daar waar chaos is, orde brengen. Daar, en dacht ik, oh, daar word ik echt blij van. Waar kan ik in levens van andere mensen iets moois maken? En, maar dat kan ook gewoon in kleine dingetjes zijn, weet je wel? Het hoeft niet heel groot te zijn, het kan klein zijn. Daar was ik heel, dat vond ik heel mooi. En een laatste studie had ik over Mirre. En er is zoveel meer over te zeggen dat Jezus met Mirre overgoten werd. En dan had ik een website. Ik heb een website en daar zet ik dan die studies op. En daar word ik blij van. Dat ik dacht van, oh ja, het staat daar. Jezus wordt overgoten met Mirre. Maar het betekent zoveel meer wat daar gebeurt. En ja, dan word ik blij en denk, oh ja, wat is God toch groot.
4: Ja, dat, ja, je ziet zijn grootheid.
3: Ja, ik zie zijn grootheid. Elke keer dacht ik, oh ja, wat is dat zo, wat bijzonder. Ja,
4: ja, ja. Kan je daar een paar zinnen aan wijden van wat dat dan inhoudt, die Mirre? Ja, je hebt dus inderdaad je site, die gaan we straks ook vermelden. Kunnen mensen het gewoon uitgebreid lezen?
3: Mirre maar wordt in het oude Midden-Oosten. Ik heb een studie oude Midden-Oosten gedaan, omdat ik dacht van, nou, ik wil weten hoe dachten die mensen en zo. Nee, in het oude Midden-Oosten wordt dat gezien als een soort boom des levens. En Mirre wordt, die krijg je door in de boom als het ware te doorsteken en dan komt er mirreolie uit. En dat is rood-bruin, dus bloed. Lijkt bloed. Wordt ook gezien als bloed. Bloed van de goden. Dacht ik, oh, wacht even. Er is een relatie met Jezus, nu Gods zoon, die als hij is een boom des levens voor ons, hè? Die gaat bloeden en daardoor komt dat door, ja, het werd ook wat zweet van de goden genoemd, hè? Dan denk ik aan de hof van Gethsemane, oh, zweet, God zweten. Dus dat, daar verwijst het naar. Dus het heeft verwijzingen. En dan dacht ik, oh ja, het is zoveel meer. Dat Mirre, dat werd gezien als een soort bloed. En het verwijst dus inderdaad naar zijn lijden en begrafenis. En ook naar het feit dat er werd niet gebalsemd, maar er werden in Mirre werd er kruiden daarin gedaan in het oude Midden-Oosten. Dus om te begrijpen wat daar gebeurt, moet je dus helemaal teruggaan van, hoe dachten die mensen?
4: Ja, precies, ja. Ja, en dat bij de geboorte van de Heer Jezus dus al werd gegeven, die Mirre.
3: Ja, was echt iets van de goden in die tijd. En God, Jezus is natuurlijk de enige God, weet je wel? God boven de goden. Dus dacht ik, oh ja, weet je, er is zoveel meer in te zien en te zeggen dan dat wij erin zien.
4: Ja, maar dat is zo'n rijkdom dan.
3: Ja, voor mij wel. Voor mij is het zo'n rijkdom. Denk, oh, dit kan niemand overzien. Dit kan niemand snappen. Dat daar zoveel meer in zit.
4: Zoveel lagen.
3: Ja, zoveel lagen in zit. Als je niet daar helemaal in de cultuur gaat duiken.
4: Dus je ontdekt steeds weer nieuwe dingen. Ja.
3: Naar het woord mar en mera. En dat betekent bitter. En dus het is, toen kocht ik een potje. Toen kreeg ik van iemand mera stenen. Dat zijn inderdaad lekker op een soort tranen. En die had het daarna voor mij gegruis en mirreolie van gemaakt. En dacht ik, oh, wat leuk.
4: Ja.
3: Weet je wel?
4: Ja.
3: Ja. Dus meer dat ik denk, oh ja, er zit zoveel meer in dan wij eruit halen.
4: Ja, en zo met onze eerste blik precies. Lezen. Ja, nou, we gaan het straks nog uitgebreid hebben over nog veel meer dingen die je ontdekt hebt. Maar eerst terug naar jouw roots. Je groeide op in een katholiek gezin.
3: Ja. Ja.
4: Hoe zag jullie gezin eruit?
3: Mijn vader en mijn moeder, we hadden drie kinderen, twee broers en ik. En mijn ouders zijn allebei wel een beetje wat trauma's opgelopen door de Tweede Wereldoorlog. En dus het was ook wel altijd wel een beetje spannend in het gezin. Maar het was wel, mijn ouders waren hele lieve mensen, echt waar, super lieve mensen. Alleen je zag altijd wel een stukje stress in hun lijf.
4: Maar vanwege die trauma?
3: Ja, vanwege trouwens. Mijn vader had eerst ondergedoken gezeten in de Tweede Wereldoorlog. En daarna moest hij naar Indië. Verschrikkelijke dingen meegemaakt. Toen kwam hij terug. Mijn moeder is naar Breda gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mijn oma heeft ze toch voor de zekerheid weggedaan. Daar heeft ze een tijd gezeten. Toen was Breda bevrijd. En toen kon ze niet naar huis. En toen was ze een meisje een tienermeisje wat niet naar huis kon. Dat vond ze nog erger dan daar zitten. Dat feit dat ze niet naar huis kon. Dat was voor haar vreselijk. Dus het heeft ze als heel traumatisch ervaren. Nou ja, dus dat zijn wel dingen die wel speelden in het huisgezin. Waar altijd wel gauw.
4: Zijn ze zelf opgevoed vanuit de Joodse traditie?
3: Nee. Mijn grootmoeder heeft zich bekeerd. En Ik wel, wat grappig is, mijn vader komt ook van Joods komaf, dat we heel erg Joods leren denken. Vragen stellen, kritisch zijn, willen weten. Altijd heel erg ingezet op kennis. Dat heb ik heel erg van huis uit meegekregen.
4: Dat is wel heel Joods.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, altijd van, je kon niet zomaar iets zeggen, je moest onderbouwen. Kennis, kennis, kennis. Dat ben ik heel erg mee opgevoed. Ja.
4: Maar dus al in een paar generaties lang al wel katholiek.
3: Nou, niet zo heel lang. Bij mijn grootmoeder, ja, dat zijn 3 generaties.
4: Ja.
3: En bij mijn vaderskant nog iets langer, ja.
4: Ja, en hoe kreeg dat vorm? Hoe kreeg het geloof vorm bij jullie thuis?
3: Nou, eigenlijk niet zo. Dat vonden ze lastig. Werd nooit uit de Bijbel gelezen of zo. Er was meer een soort gevoel in huis van, er is iemand die groter is dan jij.
4: Ja, dat maar was... verder kerkgang of
3: dat... Ja, ze gingen wel naar de kerk. Ja, maar voor de rest, dat was het ook eigenlijk een beetje. Dat is niet, nee, voor mijn vader was het nog wel iets meer dan voor mijn moeder. Maar,
4: Was jij al jong bewust van het feit dat je van Joodse kom af was?
3: Nou, ze zeiden het altijd. Ja. Van, we zijn eigenlijk Joden. Ja, ja, voor de rest doe je er niks mee, dus that's it. Dus, ja... dan houdt het een beetje op natuurlijk.
4: Ja, precies.
3: Maar toen ik zelf... op een gegeven moment... ik ben zelf tot geloof gekomen om 21ste. Toen dacht ik in één keer... hé, door mijn man... die een hele grote rol heeft gespeeld. En dat was voor mij echt zo fantastisch. Ik mocht gaan geloven. Altijd al op zoek geweest, als kind ook.
4: Ja, van, wel echt een zoekend meisje.
3: Ja, ook een zoekend meisje. Altijd willen weten wie God was. Maar... daar krijg je dan geen antwoorden op. Hè? Thuis ook nog wel eens vragen gesteld, maar dan wisten ze ook niet goed raad mee.
4: Want waar kwam die interesse dan vandaan? Want het leefde dus niet zo bij jouw ouders. Ja, meer van, er is iemand hoger, groter dan wij. Nee,
3: Ik weet, in klas 3 op de lagere school. Toen las een juf het verhaal van Samuel voor. En ik vond het zo mooi. Ik vond het zo prachtig verhaal. Het heeft me altijd bijgebleven. Sommige mensen worden mee geboren, denk ik.
4: Ja.
3: Altijd een soort zoeken naar. Ja.
4: En toen ontmoette je je man?
3: Ja, dat was heel bijzonder. Want ik dacht op een gegeven moment, als er een God is... ja, wilt u me dan ook een man geven die hem kent of zoekt of die u kent? Of ik wist echt niet zo van, ja, ik zoek iemand, maar ik had wel...
4: Je wist niet wie je zocht?
3: Nee, een soort wat korte vriendjes, kort vriendschap gehad. Wat ik helemaal dacht ik van, wat is dit allemaal leeg? Hadden andere normen en waarden dan ik. En dacht ik van, nou, ja, ik zoek iets. Maar ja, ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat. Ja, dus zei ik tegen God, want noem ik God mijn vader. Ja, als u bestaat, kan u dan ook iemand geven die u kent? Of ik zoek iemand, ik zoek een man en ik weet het eigenlijk niet. En toen was het wel bijzonder. Toen ontmoette ik mijn man. Ik was met een vriendin op reis met zo'n tienertour, weet je wel. Mijn vader werkte bij de spoorwegen, dus ik kon gratis reizen door heel Europa. En ik was in Boekarest op het station en daar kon mijn man aanlopen. En die begint gelijk over Jezus. En ik dacht, oh, wacht even, weet je wel. En hij kwam net uit Israël en ik ben in Boekarest. Hij heeft een liefde voor Oost-Europa en ik natuurlijk. Voor Israël natuurlijk, ja. Dus het kwam eigenlijk samen, dat was heel bizar. En toen vertelde hij over Jezus, dacht ik, oh ja. En toen liep hij weg, dacht ik, oh, dat zou hem wel kunnen zijn. Ja.
4: Oh ja?
3: Ja,
4: natuurlijk. Je dacht, dit is misschien wel gebedsverhoring.
3: Ja, nou ja, gebed, ik ken helemaal geen gebed.
4: Nee, maar het was wel ik die dacht, roep of zo.
3: Ja, ja, maar ik wist helemaal niet
4: het niet
3: bidden.
4: Als gebed waarschijnlijk, nee. Maar wel dat van, nou, geef je iemand die u ook kent.
3: Ja, dus toen heeft hij daarna contact opgenomen. Toen was ik echt heel erg geïnteresseerd, ben die Bijbel gaan lezen. En toen kreeg ik bij een dominee van de Deil in Arnhem, hij is recentelijk overleden, heeft hij met mij gaan zitten om die Bijbel uit te leggen. Ja, daar was ik echt heel dankbaar voor, want ik had heel veel vragen. Ja, pas bij ons. En hij had alle tijd, alle ruimte om uit te leggen. En daar heb ik belijdenis bij gedaan. Was ook echt heel bijzonder. Mijn ouders gingen wel een beetje met de hakken in het zand. Dat vonden ze heel lastig. Voor hen was dat een wereld die ze dachten van, oh ja, eerst hier, dit, hoe zit het allemaal? Ja, en dus ja, dan zie je toch dat uiteindelijk hebben ze zich een beetje mee verzoend, geloof ik, toen op een gegeven moment. Maar en toen ben ik de Bijbelschool gaan doen. Dacht, nou, ik ken niks van de Bijbel, dus laat ik in ieder geval Bijbelschool gaan doen. Nou, dat heb ik gedaan En na een tijdje dacht ik, ja, is dit het nou? Ik hoor elke week hetzelfde. Ik hoor elke week een preek. En men legt de tekst exact hetzelfde uit waar ik ook kom. En, nee, dat kan het toch niet zijn. Dit is het niet. Dus toen zei mij, toen ging ik naar mijn man toe. Ik zei, ja, in die Bijbel moet iets zitten. Er moeten schatten zitten. Maar hoe kom ik daar? Toen zei hij, weet je wat, ga eens met je vader over praten. Dacht ik, oké, dat is een goed idee. Dus, en toen kreeg ik 's nachts een stem van mijn moeder in mijn hoofd. Wij zijn van Joden. Wij zijn eigenlijk Joden. Dus. En toen dacht ik, ik moet denk daar gaan zoeken. Dus toen zei ik de volgende dag tegen mijn man, ja, ik ga naar Jeruzalem. Ik weet niet wat ik daar ga doen, maar ik ga erheen. Ik boek een ticket. Zei, nou, neem in ieder geval 2 kinderen mee. Want ja, om alleen heen te gaan vond hij niet zo'n goed idee. Dus nou, dat heb ik gedaan. Het bijzonder, want daar kwamen allerlei mensen, ontmoette ik daar, die mij op de goede weg hebben geholpen. Dus het was echt heel speciaal. Van christenen tot rabbijnen. Dus iedereen hielp mij een stuk verder. Toen kwam ik thuis en dacht ik, nu weet ik waar ik moet studeren. Nou, toen ben ik bij rabbijnen, bij een Rabbi Foreman. Dat is een, kan ik iedereen aanraden, een site, heet Aleph Beta. En van daaruit en vragen. En ik ben een tijdje met een synagoge geweest. En overal gezocht van waar is het te vinden? Waar zijn die schatten? Nou, en van het een komt het ander. En ja, je ziet dat gewoon geleid wordt. Ja. En ik ben Hebreeuws gaan doen, jaren geleden. En nou ja, en toen ook dacht ik, wacht even. Hebreeuws, ja, maar het is ook een boek wat jaren geleden is geschreven. Toen dachten die mensen anders. Laat ik eens kijken hoe die mensen dachten. Dus toen ben ik dat gaan studeren. Ancient Middle East scriptures en traditions. En dacht ik, wacht even, nu begrijp ik dat beter.
4: Dus, en dat zijn ook Joodse geschriften?
3: Nou, niet eens. Nee, dat waren gewoon, hoe dachten mensen in Mesopotamië?
4: Oh ja,
3: hoe
4: cultuur.
3: De cultuur.
4: Duiden, ja.
3: Ja, zo van, hoe was die cultuur? Hoe dachten die mensen in Mesopotamië? Dan krijg je nu voor sommige mensen verliezen bijna hun geloof erdoor, maar ik juist niet. De Enuma Elish, dat is een kleitabletten. De Gilgamesh, dacht ik, die verhalen komen overeen met Noach. Dus, en hoe dachten ze dus? Ja, en dan gaat er ook een hele wereld open. Want dan denk je, wacht eventjes. Misschien moet je er anders naar kijken. Misschien moet je toch iets anders op een andere manier bezien. Ja, en zo, zo rol ik steeds verder. En ja, ik zou dingen nu herschrijven, maar ja. Denk, ja, dat zou, ja.
4: Want je hebt geschreven je boek.
3: Ja,
4: dat
3: zou ook weer andere
4: dingen. Je bent dus steeds
3: aan
4: het delven. En, en je hebt steeds weer nieuwe schatten komen erboven. Dus, de waarneming van dat moment heb je beschreven.
3: Ja.
4: Maar nu zou je het
3: maar nu anders. Zou ik weer anders begrijpen. Denk, misschien zou ik het toch anders bezien. Ja, maar dat is ook. Ik zag laatst N.T. Wright, een grote theoloog die ik ook volg. Die zegt, hoe kan ik dit gemist hebben? De tempeltheologie in Genesis, dus God bouwt een huis daar. Het gaat niet over schepping als zijnde, zo ging de wereld tot stand, maar zo bouw ik een huis over Genesis 1. Dacht ik, weet je. Hij zegt, ik zou een heleboel boeken moeten herschrijven. Ja, dacht ik, dat herken ik.
4: Ja, ja.
3: Ja.
4: Maar wat vind je daar dan van als je dan wel een boek hebt liggen? Dus dat gaat
3: wel lastig.
4: Weg.
3: Ja, denk ik, ja. Ja.
4: Maar het kan ook maar zo zijn dat je over 20 jaar bij wijze van spreken weer heel veel andere dingen ontdekt.
3: Ja, kan.
4: En mensen zijn in ontwikkeling.
3: Ja, ik ben in ontwikkeling.
4: Mooi, toch?
3: Ja, ik zeg ook, het is stotteren, struikelen. Ik zeg niet dat ik de waarheid heb, zeker niet. Ik zeg, ik ben aan het zoeken. En denk, maar dan toch. Maar nee. Of ja, dat is ook een nadeel van boeken.
4: Ja, precies. Die moet een keer dan gedrukt worden.
3: Eigenlijk, en moet ze herdrukken en eigenlijk moet ze opnieuw bekijken. Maar. Ja, denk ook van, het is niet heel kwalijk of zo, snap je? Als echt, maar wel, ik zou het eventjes anders zeggen. Of
4: ik vind in elk geval heel veel kennis zit daarin, waar ik helemaal ook geen weet van had. Dus dat betreft breng je daar al heel veel mee. En ja, er zal waarschijnlijk nog diepere lagen. Maar is dat niet wat de Bijbel ook altijd levend houdt? Dat
3: het is onderweg gaan, hè? Ja, en steeds precies. Weer dieper en dieper. En denk ik van, ik weet nog dat ik op een nacht in gebed. En zeg je, hier wilt u eens over één tekst laten zien hoeveel erin zit. En toen moest ik nou zeggen, stop. Ja. Het is too
4: te
3: much.
4: Veel.
3: Het is too much, je kan niet aan.
4: Ja, dan is het genadig als het dan weer stopt.
3: Ja.
4: Even.
3: Toen dacht ik, zo werkt het dus.
4: Ja, ja.
3: Ja.
4: Ja, maar het is inderdaad die bron, hè, die echt zo.
3: Ja, het is levend water die blijft stromen. Dus er komt steeds nieuw.
4: Er is zoveel te krijgen, maar putten we er wel uit. Dat is echt misschien inderdaad, en dat doe jij, je put eruit. En dat is misschien voor ons allemaal ook goed om putten we uit die bronnen van Gods woord? Zijn we daar echt van bewust dat er zoveel is dat God geven wil?
3: Ja, ik denk dat ze niet zijn, maar ik denk het ook lastig is als je niet goed de weg weet hoe dat moet.
4: Ja.
3: Dus dat is ook lastig. Ja. Hè? Dat je, ik zou het, had me 30 jaar geleden gevraagd, had ik het niet geweten. Weet je, hoe ik daar moest komen. Dus het is ook dat je mensen je moet helpen op weg van, oh ja, maar kijk, zo kan je er.
4: Ja, want hoe zou jij nu iemand adviseren die dit hoort en die zegt van, oh, dat zou ik ook wel willen. Hoe kan je dan te werk gaan met de kennis die je dan hebt? Hè? Want jij hebt natuurlijk ook heel veel gestudeerd. En je hebt natuurlijk ook Joodse roots. Dus je bent ook gezegend daarmee natuurlijk.
3: Ja, daar ben ik gezegend mee. Het is ook lastig, want altijd mijn hoofd staat nooit stil.
4: Dat is een wedervraag.
3: Altijd een vraag. En dat was ook binnen ons gezin, altijd vragen. Dus altijd wel een soort, je hoofd kan nooit stilstaan. Hoe zou je er komen? dat is lastig. Dat is echt lastig. Ik was laatst op een studentenvereniging en daar zeiden ze van, hè? Maar hoe komen we hier? Weet je wel? Ja, ik snap het. Ik heb ze geprobeerd door, ik gaf geen lezing, ging ik met ze een stuk lezen en dan gingen we samen kijken. Het helpt vooral om samen te kijken. Dat doe ik ook wel met vrouwenverenigingen. Pak ik het stuk en ik laat hun praten. En kijk, waar staat dit nog meer? En zoek even op. En zo proberen het zelf te laten nadenken. Ik kan het wel weer zeggen, maar dan krijg je hetzelfde.
4: Ja, precies. En iemand anders ontdekt misschien ook nog wel weer iets anders dan jij.
3: Oh, dat is het. Dat is het. Laatst ook was ik bij een vrouwenvereniging. En toen zei iemand wat. Dacht ik, wauw, fantastisch.
4: Mooi, hè?
3: Weet je? Ja. Dus Gods geest spreekt ook door hen heen. Niet alleen door mij. Dus als je gaat zitten en zegt van, oké, we gaan kijken hoe we hier uitkomen uit deze moeilijke dingen.
4: Ja.
3: Dan komen mensen ook zelf tot conclusies.
4: Ja, en we mogen toch ook geloven dat de Heilige Geest ook tot ons spreekt. En dat duidelijk wil maken. Dus als we biddend die Bijbel lezen, dan mogen we ook schatten gaan delven.
3: Ja, precies.
4: En misschien weer anderen dan jij.
3: Ja, nee, helemaal goed. Weet je, nee, dat is het, hè. Dat je met elkaar, Paulus zegt iedereen even wat. Nee, je zit met elkaar, juist met elkaar zit. En dan kijken, komen er dingen boven. En dacht, daar heb ik zo ook nog, heb ik ook nog niet aan gedacht. En dat maakt het juist mooi.
4: Ja, ik moet denken aan die teksten. Dit staat met alle heiligen, de lengte, de breedte, de diepte.
3: Ja,
4: de hoogte.
3: Precies. Ja. Ja. Dus
4: we hebben elkaar nodig.
3: We hebben elkaar nodig. En juist dat. Alleen in de kerk zie je vaak, en dat is prima, één keer per week dat je iets over je heen krijgt. Maar als het door de week niet goed zelf gestudeerd wordt. En wat ik zie, de armoede, is dat er een boekje gepakt wordt. En dan wordt er een beetje uitgelezen. En dan, weet je wel. Maar we worden niet geleerd om een soort studie te doen.
4: Nee, het is eigenlijk een beetje makkelijk bijbelezen als de uitleg al meteen ernaast ligt in een dagboekstukje. En het kan best zijn op momenten dat het goed is. Hè?
3: Prima.
4: En we hebben niet voor niks ook.
3: Tuurlijk.
4: We mogen ook leren van wat mensen ontdekt hebben. Ja. Maar dat echt dat ervoor gaan zitten.
3: Ja.
4: Dat is wel waar het om gaat. Hè? Ja. Dat we dat ook.
3: Als je je vader wilt leren kennen, dan moet je ervoor gaan zitten. Dan moet je gaan kouwen.
4: Ja. Wat is die relatie je waard?
3: Ja, precies. Ik heb een tijdje een kring geleid. En na 5 jaar dacht ik, nou kunnen ze het zelf. En dan hoorde ik van, dat is allemaal veel te veel gedoe. We pakken gewoon weer een boekje. Ja. Dacht ik, maar wat is het nou waard? Ik hou van mijn vader. Ik wil graag met hem contact. En door zijn woord zie ik dat, weet je wel?
4: Dus moeten we dat ook een beetje leren, dat hongeren.
3: Ja, God. Ja. Het is, kijk, in de tempel zie je de tafel der toonbroden. Dat zijn 12 broden en daar schijnt een licht op. En juist dat daar zijn, daar moeten we zijn. En daar moeten we dat woord eten en tot ons nemen. En dat groeit in onze relatie. Niet wat je nu ziet, dat hapsnap en je ervaring. Er is zelfs een onderzoek geweest dat ervaring, daar wordt je geloof niet groter van. Maar wel van het kennen van de hemelse vader. Dus en natuurlijk is er de tijd dat kan, helemaal prima. Maar jammer als je alleen maar dat soort boekjes even tot je neemt zonder.
4: Ja. Ja, de vraag is of we dan ook niet heel erg, dat vele wat God wil geven, van dat we daar dan ook weer zo weinig dan uit putten, dan doen we hem haast ook wel weer tekort daarin. Maar hij heeft het ook gegeven voor tot ons behoud en tot lering en vermaning, zo staat het ook. Hè?
3: Ja.
4: Nou, we praten straks verder, maar we gaan eerst luisteren naar een medley van Israëlische liederen. Hoe kan het anders in deze uitzendingen?

0: Ja, Gertrud, je hebt ook een boek geschreven over de Joodse Jezus. Ja. Wie is de Heer Jezus voor jou?
1: Wie is de Heer Jezus voor mij? Ja, het is natuurlijk gewoon mijn dagelijkse bestaan. En ik praat natuurlijk over de Hemelse Vader, maar daar zit Jezus bij in. Ja, redder, bevrijder, verlosser. Natuurlijk, ik kan niet bij Golgotha zomaar voorbij lopen. Dus hij is alles in alles. Hij was dus Bereshit bara. In het begin, in de eersteling, schiep God de hemel en de aarde. Ja, weet je. Heel de Bijbel gaat over Yeshua, over Jezus. Heel de Bijbel. Dus ja, het is mijn dagelijkse brood en alles.
0: Ja, ja. Maar jij hebt dat dus ontdekt op een gegeven moment, hè?
1: Ja.
0: Nu zijn er natuurlijk heel veel mede-Joden...
1: Ja.
0: Die dat nog niet op deze manier ontdekt hebben.
1: Ja.
0: Wat zien zij niet wat jij ziet? Want jij zegt, het zit vanaf het begin. Het gaat de hele Bijbel door.
1: Wat zien zij? Ja, ze zien natuurlijk Jezus niet zoals wij hem zien. Maar wel het bizarre is, in alle feesten komt hij terug. In de Pesachmaaltijd, in de Shabbat, in alle feesten, denk je. En alles wat daar wat ze daarin aan symboliek doen, is Jezus. Dus het is heel raar dat ze hem missen.
0: Ja. Ja, als hij daadwerkelijk gekomen is. Maar je ziet natuurlijk ook dan zelfs een Johannes de Doper dan vragen uiteindelijk. Ja. Bent u degene die komen zal?
1: Ja.
0: Dus blijkbaar was er toch een andere verwachting van de Messias.
1: Ja. Nee, klopt. Ze hadden natuurlijk gedacht dat hij gelijk een nieuwe tempel...
0: Een nieuw
1: koninkrijk zou komen, een nieuwe... vrede overal. En dat was hun gedachte. Nou ja, dat viel ineen. Doordat dat niet zo was.
0: Kan je dat verklaren?
1: Jazeker. Ja, want het is natuurlijk... Je kan een beeld maken. Dat doen we nu ook. We maken een beeld van Jezus. Zo moet hij terugkomen. Ja, op de wolken. Ja, dat is gewoon een beeld. Snap je? Dus dat zijn heel gevaarlijke beelden. Want daarmee zet je iets vast... En daarmee raad je geen ruimte over dat misschien wel heel iets anders zou kunnen zijn. Snap je? Dus dat hebben ze toen gedaan en ook. En daardoor missen ze hem. Ja. En maar, beelden maken ze natuurlijk sowieso gevaarlijk.
0: Ja, precies. Ja. Maar het is toch ook wel het voorstellen dat we doen, maar is dan het verrassingselement eruit? Is dat dan wat we dan? Want het is natuurlijk wel, als je dus het oud, tenminste zoals ik dat dan lees, dan denk ik, nou, ik kan me ook wel voorstellen dat het inderdaad, dat ze hem niet meteen herkenden als de Messias.
1: Ja, nee. Er waren ook natuurlijk heel veel Babylonische invloeden gekomen. En dus was het godsbeeld ook een beetje was veranderd. Ja, ik snap het. Ik snap het. Ik heb zelf ook in een bepaald beeld gezeten. En één keer moest ik toch wel heel veel dingen gaan bijstellen.
0: Wat maakte nu dat jij wel hem zag als de Messias?
1: Wat maakte ik? Ja, dat is gewoon een wonder, hè?
0: Dat blijft ook zo,
1: hè? Dat blijft een wonder, toch?
0: Je kunt het redeneren misschien, maar het blijft een wonder.
1: Het blijft een wonder waarom ik wel en mijn broers niet. Weet ik niet. Ja, één broer nu wel een beetje... Die is in ieder geval, die beweegt wel die kant op. Ja, ik weet niet. Ik blijft een wonder, blijft een soort genade. Hè? Het is natuurlijk, hoe dat dan zit, weet ik niet. Daar heb ik me ook wel eens over gebogen. We hebben wel nichten die bij elkaar komen. En denk ik, ja, waarom jullie niet? Ja, weet ik niet.
0: Hoe ga je met hen om, met jou?
1: Ze zijn er helemaal niet voor open, dus dan hou ik ook mijn mond dicht.
0: Nee.
1: Ik weet wel waar ik mijn mond moet dicht houden en waar open moet doen. Ik kan soms wel eens iets zeggen, maar nee.
0: Ja,
1: je kan, weet je, heb ik al geleerd hoor. Vroeger kon ik wel tegen iedereen praten. Ik kan alleen zo van, over Jezus en zo, maar nu denk ik nee. Ik zeg, nee, maar ik geloof. En ik geloof dat is het beste wat me is overkomen. Dus ik hou het vooral bij mezelf dan.
0: Ja, je getuigt.
1: Ja, zo van, dat is het beste overkomen. Of wat wij doen, waar we mee bezig zijn. Omdat ik geloof dat ik eigenlijk een betere wereld moet proberen te maken met de mensen om me heen. Nou ja, weet je. Ja, dat houdt ook een beetje op.
0: Ja, nu staan natuurlijk heel veel beloften voor Joden juist in de Bijbel. Hè? Wat zie je daarvan gebeuren op dit moment?
1: Op het moment niet natuurlijk. Op het moment beweegt het toch de verkeerde kant uit.
0: Ja?
1: Ja, je ziet dat Messiaanse Joden heel erg... Die worden nu echt getreiterd, gepest zelfs. En ook op veel plekken is het wel dat je denkt van... Nou, het is een ommekeer aan de gang dat de ultra-extreme... Waar je het ziet natuurlijk populisme nu opduikt. Ook extreme Joden die dan gaan schelden op de Messiaanse gelovigen. Zelfs vorig jaar of 2 jaar terug hadden ze een concert in Jeruzalem. Een worshipconcert van King of Kings. En daar stonden ze met bijlen en hakbijlen op de muur te slaan. Die deur was dicht, maar... Dus ja, het wordt er niet makkelijk onder. En Netanyahu helemaal niet, hoor. En natuurlijk die leiding, Ben Kvir en Smotrich, dat zijn natuurlijk mensen die helemaal daar niks aan hebben. En ze trekken nu ook de dingen heel erg aan ten aanzien van de regels, ten aanzien van de Messiaanse gemeenschap.
0: Ja, precies. Maar je ziet dus niet dat er die groep groeiende is.
1: Ja, want... die groep is wel groeiende, maar de weet het is ook...
0: Ja, precies. Er is heel veel tegenstand.
1: Er is heel veel tegenstand. Ja, de groep is wel groeiende. Ja. Er zijn jonge mensen die niet, ja, die toch wel anders er tegenaan willen kijken.
0: Ja.
1: Maar het is wel een... het is wel spannend.
0: Ja.
1: Ja. Maar ja, dat is overal in de wereld. Dus we zitten nu midden in een ellende. En ik denk ook met stemmen, als je stemt, probeert er een mooiere wereld van te maken? Wie maakt orde? Wie probeert het heilige te doen? Ja, daar gaat het natuurlijk over.
0: Ja, ook weer van die chaos naar die orde.
1: Ja.
0: Maar hoe kunnen we dat dan doen op onze eigen plek?
1: Ja, dat is maar kleine dingetjes, hè. Ik ben natuurlijk beperkt. Bijvoorbeeld, mijn man is heel erg actief in de wijk. Probeert in de wijk dingen te doen. Van waar is hulp nodig? Er was een keer een vrouw helemaal niet van de kerk, die uit de psychiatrische kliniek kwam en 2 dochters hadden. En er kon niet gekookt worden en daar werd voor gekookt. De gelovigen in de wijk die kookten voor haar. We hebben een voedselkastje voor de deur. We proberen te delen in gastvrijheid en voor mensen, ja, als mensen nodig hadden, te delen in wat we hebben. Zo zijn we maar bezig. Ja, ik kan de hele wereld niet veranderen.
0: Nee, daarom. Het is toch
1: op het is
0: eigen
1: heel
0: plek.
1: Beperkt. Het is op mijn eigen plek in de wijk. Waar is hulp nodig? Mijn man doet 1 keer in de zoveel tijd met een groep, haalt hij een tuin leeg van mensen die dat zelf niet kunnen. Waar het echt van die mensen die echt een ongelofelijke puinzooi van hebben gemaakt.
0: Ja, dat is ook letterlijk.
1: Ja, letterlijk chaos, op chaos. Op, ja, en dan opruimen. De hele tuin opruimen. Ja, dat soort dingen. Ja.
0: Ja,
1: proberen we maar gewoon een beetje in onze omgeving te doen. Ja, groter is het ook niet, hè?
0: Nee, nou ja, goed, dat is ook gewoon wat het is inderdaad. Nu is Israël natuurlijk in oorlog. Ja, er is nu een bestand. Maar hoe beleef jij deze tijd nu?
1: Ja, het was heel lastig. Vooral toen net begon, hè, toen kreeg ik hele lelijke appjes. Van, je zal nu altijd achterom moeten kijken en je hoofd vliegt eraf. Weet ik, nou ja, rare dingen op Instagram. Nou, toen heb ik alles afgesloten, in zover alles afgeblokt. Dus ja, dat was natuurlijk wel heel erg naar. Ja. En nog dat je natuurlijk bij een pro-Palestijnse demonstratie denk je... Oh, wacht even, ik loop even een blokje om. Of ik ga een andere kant uit. Of...
0: Is dit een beetje angst wel? Of,
1: nou, heb ik wel een tijdje gehad. Heb ik wel een tijdje gehad. Ik ben niet helemaal vrij van, hoor. Ik denk van welke kant gaat dit uitbewegen, weet je wel? Iedereen is zo in het extreme. Je kan bijna niet meer ergens... gerelativeerd over praten.
0: Nee, precies. Nee. Dat is het enge.
1: Kijk, en het is vreselijk wat er is gebeurd natuurlijk in Israël. En het is ook vreselijk wat er nu met de Palestijnen... die helemaal geen Hamas willen, wat daarmee gebeurt. Het is natuurlijk... Er zitten zoveel kanten aan dit hele verhaal. Ja. Het lijkt of we zijn voor het een of tegen het ander... en is gewoon geen gesprek meer mogelijk. Ja, dan denk ik, ja, dat kan ook niet natuurlijk.
0: Nee.
1: Het is vreselijk. Ik bedoel, Gaza die wordt gebombardeerd, helemaal plat gemaakt. En dat vind ik ook heel erg. En ik snap het, maar tegelijkertijd was het wraak. Ja, dat is ook niet goed. Dus zeg het maar.
0: Heb jij daarnaast de familieleden wonen?
1: Nee, niet naast. Wel mensen die ik ken. Die vinden dit ook heel erg, ja.
0: Zou jij in Israël willen wonen?
1: Nee, op het moment niet. Heb ik altijd wel gewild... Ik dacht, zou ik eens een keer alleen maken. Maar nu denk ik, nee, ik geloof het niet.
0: Nee. En nu zit ik te denken, jouw man is gewoon van Nederlandse komaf.
1: Ja,
0: en jij bent
1: ja.
0: van Joodse komaf. Ja. Jullie hebben kinderen gekregen.
1: Ja, ja.
0: Die zijn ook Joods dan,
1: ja.
0: toch? Want
1: ja, ja,
0: dat gaat
1: volgens
0: in de lijn van de
1: wijd. Ja, ja, ja, wel, ja, ja.
0: In hoeverre zijn zij zich daar bewust van?
1: Wel bewust, maar niet actief. Ze zijn heel gelovig. Ze doen mee met allerlei dingen. Maar de jongste nog het meeste. Die heeft een bar mitzwa gedaan in Israël. Die heeft ook het meeste denk ik van meegekregen toen ik die kant uitging. De oudste heeft een tijdje wel... Die heeft theologie gestudeerd en een tijdje wel dat meegenomen. Maar nu zie ik dat hij daar toch weer een andere kant in uitbeweegt. Ja, prima. Het zijn... zijn weg met onze vader. Onze dochter, die is er nu iets meer geïnteresseerd, maar vindt het ook lastig, is ook lastig. En onze tweede zoon, ja, dat is een muzikant. Ja, ik zag net een vraag over de app komen. Dacht ik, nou, word je misschien meer geïnteresseerd. Ze zijn allemaal heel positieve gelovigen. Maar hiermee, ja... Vinden ze het wel geloof ik goed. Of
0: ja,
1: zo.
0: Precies. Niet per se dat ze heel erg daarmee bezig zijn... dat ze inderdaad ook van Joodse kom af zijn. Nee. Wat heb jij hen mee willen geven in de opvoeding?
1: Nou,
0: als ik jou goed begrijp, heb je juist... je bent door je man ben je in aanraking gekomen
1: ja.
0: met inderdaad... nou, ben je echt christig geworden door middel van hem dan toch, hè? Maar je bent nog op het laatste moment ben je dus dat Hebreeuws gaan studeren... en ben je zo diep de Bijbel ingedoken...
1: Ja.
0: Was dat toen je kinderen ook nog
1: jong waren? Er
0: waren
1: nog twee thuis. En vooral de jongste, die heeft er veel van meegekregen.
0: Ja.
1: Die zegt ook elke keer, ja, die probeert het ook een beetje op die manier. Maar ja, die zit ook gewoon in de kerk en krijgt andere dingen. Maar die zegt wel van, oh ja, dit kan je niet zelf verzinnen. Dus voor hem is dat wel, heeft zijn geloof heel erg sterk.
0: Ja, ook. Precies.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Wat had je vooral op je hart voor hen? De opvoeding.
1: Vooral voor hen dat ze gaan geloven. Dat is echt mijn gebed altijd geweest. Van dat er geen vallen uit zijn hand. Dat is voor mij echt het belangrijkste. En dat nog steeds. Want het is, je ziet heel veel 30-jarigen. Dus ze zijn nu begin 30. De oudste is 40. En dat ze toch het lastig vinden. Ze gaan nu eigenlijk pas de vraag stellen. En met mijn dochter... heb ik een tijdje gelopen op zondagmorgen. En dan begon ze alles te vragen. En dat gaf haar veel, veel meer rust. Dus ja, eerst werd het voor haar echt... Ze zegt, ik val bijna van mijn geloof. Zij is arts en zegt, ik kom tegen zoveel ethische kwesties aan. Hoe ga ik daarmee om? En ik krijg gewoon geen antwoorden in de kerk dan de standaard antwoorden. Maar in de praktijk is het gewoon echt anders. En hoe ga je ermee om? En dan probeer ik wel met de Bijbel samen en erover te praten... en haar ruimte te geven... En het Hebreeuwse denken daarin haar meer te helpen. En laatst zei ze ook, het heeft me wel heel erg geholpen.
0: Ja, ja. Ze moet dus ook vragen kunnen stellen.
1: Ja, ja, ja, nu komen de vragen pas.
0: Ja.
1: Ja. En je ziet heel veel van haar vriendinnen. Ze hebben allemaal op de passie gezeten. Ze hebben heel veel meegekregen. Afvallen en zeggen van ja, ik krijg geen ja,
0: nee,
1: ik ga nu vragen stellen. Maar de antwoorden, ja, die heb ik al die ken ik
0: maar die antwoorden van. Die voldoen dan dus niet blijkbaar.
1: Nee, die antwoorden voldoen niet meer, nee.
0: Best schrijnend.
1: Ja, ja. Ja, ik heb ook in de gemeente erover gezegd... jongens, de dertigers, die haken af. Jullie vertellen elke keer hetzelfde. Onze zoon, die had in Amsterdam gewoond... en die kwam weer terug naar waar wij wonen, in Houten. En die kwam in de kerk en zegt... in die 35 jaar is er niks veranderd. Niets, ik hoor nog precies hetzelfde als 35 jaar geleden... Als het ware. Nou,
0: ja, en
1: was
0: als het
1: nog
0: gaat
1: baby,
0: om,
1: maar, ja.
0: om de essentie is dat denk ik niet een punt, hè? Maar als het gaat om dat graven uit het
1: ja.
0: woord en die schatten opdelven.
1: Ja. ja, dan wordt het wel een punt. Want als
0: ja.
1: je wel, je komt in de wereld gewoon met vragen. En mensen om je heen die gaan je vragen. En dan heb je niet goede antwoorden. Ja, of je hebt altijd standaard antwoorden. Ja, daar kan niemand iets mee.
0: Nee, precies.
1: Dus,
0: het moet echt wel geleefd kunnen worden.
1: Ja, en het moet ook wel... Denken van, oh ja, maar we zeiden het vroeger zo... maar misschien is er meer ruimte daarvoor. Of kan ik er ook anders tegen aankijken?
0: Ja, dat zijn natuurlijk wel spannende dingen altijd.
1: Ja,
0: hè? Want,
1: zijn spannend.
0: Ja, durf je...
1: Dus koordansen.
0: Ja,
1: ja, durf je dingen los te laten om nieuwe dingen op te pakken?
0: Ja, en dan
1: ja.
0: toch gewoon heel dicht bij dat woord blijven. Want dat
1: ja.
0: is natuurlijk wel
1: ja.
0: vaak heel erg de wens en de wil. Hè?
1: Ja.
0: Dus het is ook wel weer vanuit... Het is niet per se negatief, denk ik, dat
1: nee.
0: daar zo over gedacht... of
1: nee.
0: daarmee omgaan wordt. Want het is ook een soort angst van hoe dwalen we af? Hè?
1: Ja, dat... nee, snap ik ook.
0: Ja,
1: ja ik snap dat je de kan angst voor afdwalen, maar de angst is een slechte raadgever.
0: Ja, sowieso.
1: Hè? Ja, dus belangrijk is dat we met elkaar gaan zoeken van, maar hoe is het toen bedoeld? Kunnen we daar nog zo
0: gewoon
1: tegen
0: terug naar
1: aankijken?
0: De Bijbel, en dan herijken steeds.
1: Ja, en steeds eiken. De Bijbel legt de Bijbel uit en niet Pietje of Klaasje.
0: Nee, precies.
1: De Bijbel legt de Bijbel. Waar staat dit nog meer? Hoe kunnen we daar?
0: Maar eigenlijk, als ik je goed begrijp, is dat het dus. Je moet het kunnen uitleggen vanuit de Bijbel.
1: Ja.
0: En niet vanuit die je heeft dat gezegd of dat.
1: Ja.
0: Maar gewoon
1: nee, precies.
0: Terug met elkaar die Bijbel ja. open doen. En wat zegt
1: en wat,
0: God
1: ja,
0: nu?
1: Ja, wat zegt, waar staat de
0: waar kunnen
1: zegt
0: we ook
1: de
0: niet
1: vader?
0: Afdwalen.
1: Nee. Nee, en dus ik laat ze ook. Een predikant is echt geweldig in de kerk. Maar die zegt van ja, en die zei, die, dat boek heb ik erop nageslagen. En dat boek heb ik erop nageslagen. En dat boek. Denk ik, ja, allemaal goed. Maar nu heb je allemaal ideeën van mensen. Maar wat zegt de Bijbel nu daar hierover? Want Jezus zegt in wezen niks nieuws. Want dan zou hij iets toevoegen. Hè? Dan zou hij een valse profeet zijn. Dus alle verhalen staan al in de Bijbel. Zelfs het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat in Kronieken. Dus je moet teruggaan hoe dat bedoeld is toen in die tijd, toen Jezus dat zei, maar ook toen hij legt heel, hij citeert constant het Oude Testament. Het Nieuwe Testament was er nog niet.
0: Het is gewoon altijd een consistente lijn.
1: Ja, het is consistent. En ik weet nog dat die studenten na een weekend zeiden van, hè, de hele Bijbel hangt met elkaar samen. Ja, klopt. Je kan niet zomaar het los zien. Je kan niet zomaar, als hij Matthäus 24 uitlegt, citeert hij Deuteronomium 28. Dus je kan het niet loszien van elkaar. Op het moment dat je het allemaal als losse vlodders gaat zien, ja, dan
0: gaat het echt een eigen leven leiden.
1: Gaat het
0: dan
1: een eigen
0: wordt
1: leven
0: gevaarlijk.
1: Leiden en dan wordt het gevaarlijk. Dus de Bijbel legt de Bijbel uit. Waar staat dit nog meer?
0: Ja.
1: Heb ik van Rabbi Vormer geleerd. De eerste vraag is gesteld, waar staat dit nog meer? Ja, en dan ook nog, er zijn structuren, chiasme is een structuur van, hey, oh, dus A heeft met A aan het eind te maken, B met B, C met C. En dan middelpunt is D of E, hoe lang het ook is. Dus zo moet je de Bijbel gaan bekijken.
0: Ja, maar dat vraagt echt inderdaad, dat is weer opnieuw die Bijbelstudie. En je willen verdiepen in het woord.
1: Ja, en hulp vragen. Ja. Hoe dan? Ja, maar goed, de mensen hebben de tijd er niet voor.
0: Nee, maar dat is misschien ook een goed om af te wegen.
1: Ja.
0: Hoe richt je je tijd in?
1: Ja.
0: We gaan nu eerst luisteren naar Hatikva.

0: Ja, Gertrud, je hebt Dochters van Eva geschreven. Ja. En de voorkant is denk ik ook van jouw hand, of niet?
1: Nou, ik heb ik teken wel, maar dit heb ik niet getekend.
0: Nee, want jij bent ook zo creatief,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja, ik teken al de tekeningetjes in mijn website, die heb ik ook allemaal getekend. Ja, dit teken ik ook. En ik heb schilderijen thuis. Maar dit had ik gewoon van internet. Nee hoor.
0: Ja, nu beschrijf je diverse vrouwen uit de Bijbel. Ja. Welke vrouw inspireert jou het meest?
1: Nou, eigenlijk degene die, waar je eens één zin is, waar niet veel over gesproken wordt. Dat is één, die, de Deborah die in het huis van Isaac voeding geeft. Ze voedster. Dus er zit veel meer in natuurlijk dan dat zij zoogt. En omdat zij daar het woord uit deelt. Zij deelt daar dus, zij geeft haar geloof door. Dat inspireert me. En Tzipora. Dat Tzipor is een klein vogeltje. Is een heel klein vogeltje. Eigenlijk een heel onbetekenend vogeltje. Maar zij doet wel de goede dingen op het goede moment. Hè? De vrouw van Mozes, Tzipora. En je ziet, hoort er even en daarna niet meer. Dacht ik. Ja, zij inspireert mij door gewoon maar de kleine dingen te doen en niet te groot te maken. En jezelf ook niet te groot te maken. Je tjilpt een beetje hier en je tjilpt een beetje daar. Kijken wat je kan veranderen. Maar in wezen, er is een hele wereld met helemaal hele belangrijke mensen die allemaal veel grotere stappen zetten. Dat doe ik niet. Ik zal ook nooit reclame maken voor mijn boek of zo.
0: Maar de vraag is of dat dan, dat belangrijke, of dat niet ook een menselijke manier is van denken. Want wat is nou belangrijk? Zijn dan de grote namen, de mensen die heel veel dan misschien op hun naam hebben staan, bereiken, zijn die dan belangrijk? Of ben je gewoon als mens op de plek waar jij gesteld bent, daar ben je niet voor niks?
1: Nee, maar dat is ook, ik maak het ook niet groter dan het is. Weet je, ik ben hier in Nederland, ik woon in een klein dorp. Nou, het groeit aardig uit trouwens. Maar ja, in wezen. Ja.
0: Maar geldt dat niet voor ons allemaal dan, hè? Van de plek waar wij zijn, waar God ons heeft bedacht. En daar mogen we nou misschien een beetje chilpen, wat jij zegt.
1: Ja,
0: en de ander mag misschien wat harder zingen als dat weer een talent is. Nou, prima, hè? Figuurlijk gesproken. Ja. En de ander heeft nog wat meer misschien bereik. Maar je bent van waarde daar.
1: Ja, precies. Maar zo zie ik het ook. Ja, maar daarom vind ik haar leuk. Ze chilpt een beetje. Precies. Maar ze chilpt op het goede moment. Ze doet de goede acties op het goede moment. Ja, dat vind ik dus echt. Ja, doe dat. Prachtig. Maak het ook. Laten we het met z'n allen ook niet groter maken.
0: Nee, dan niet daar ook weer inderdaad overspannen verwachtingen van hebben van onszelf.
1: Ja, nee. En ook denken van, je ziet ook binnen de christelijke wereld zoveel voorbij komen van mensen die allemaal wat zeggen en allemaal wat doen en het allemaal maar neerzetten. Denk ik, je chillt maar een beetje.
0: Ja, maar ook prima.
1: Ook prima, maar maak jezelf niet groter. Daar krijgen we ons hele leven de tijd voor om onszelf af te leggen. Dat is wat we moeten doen. Onszelf afleggen. Stappen naar heiligheid. It's not about me. Niks gaat over mij.
0: Nee. Het gaat altijd alleen maar om
1: om hem.
0: Onze schepper.
1: Ja, it's all about him. Ja, dus we moeten de naam van zijn, van Jod-Heh-Waf-Heh, dus de naam van God op ons voorhoofd hebben. De naam van de Vader moet ik op mijn voorhoofd hebben. En daar gaat het om. Ik ben een vazal van hem.
0: Ja.
1: Niet Gertrud Bakker die een boekje heeft geschreven.
0: Nee, precies. Nee. Je hebt de Dochters van Eva genoemd. Daar heb je natuurlijk over nagedacht. Waarom deze titel?
1: Ja, omdat ik dacht van, oh ja, we zijn allemaal dochters van één vrouw, als de moeder. Eva is moeder van alle gelovigen. Ja, en dacht ik, ja, zijn we eigenlijk allemaal vrouwen met al onze nare en leuke dingen.
0: Dat ook.
1: Ook heel veel nare dingen en ook heel veel leuke dingen. Ja.
0: Nu beschrijf je ook, ja, het is echt, ik vind het echt een supermooi boek om te lezen en ook heel erg aan te bevelen. Maar je beschrijft ook de Spreuken 31 vrouw. Ik denk dat ik en velen met mij, denk ik, worden een beetje zenuwachtig als we dat lezen, die Spreuken 31. Ja. Dat is zo'n soort volmaakte vrouw die alles aan kan en van 's morgens vlot tot 's avonds laat en ook nog midden in de nacht opstaat. En alles kan. Maar hoe moeten we dat hoofdstuk lezen?
1: Ja, dat is grappig. Daar gaat het dus niet over. Hij wordt gelezen op de Sabbatavond. Hè? Dan bij het aansteken van de kaarsen wordt het. Het ligt aan welke stroming je hebt. Maar door de man des huizes wordt het gelezen als een lofrede op zijn vrouw. Maar het is grappig, want dat zie je dus bij de Sabbatviering. De Sabbat is de bruid. We hebben een wit tafelkleed. Er is bloemen op tafel. We nodigen het is een

0: Maar meer denken van, oh ja, waar kan ik het goede doen? Waar kan ik het bidden voor de mensen? Waar kan ik tot zegen zijn? Zonder dat het een kramp wordt. Ja, en daar is het voor. Het is een heel grote metafoor voor...
1: Ja, dus het is niet de vrouw die ook zo waarschijnlijk geleefd heeft bestaan, beschreven wordt.
0: Nee, helemaal niet.
1: Maar het
0: niet.
1: Gaat over de wijsheid die de Heilige Geest ook symboliseert.
0: Geest ja, ja, precies. Ja, dit is een mooi lied van Frans Halsema. Haar heet dat. Het gaat over de vrouw. En volgens mij heet dat lied Haar. Maar dacht wel. En dan dacht ik, oh, dat beschrijft het eigenlijk precies. Wie de Heilige Geest is. Er wordt natuurlijk de Shekinah, als de vrouwelijke binnen drie eenheid, als je daarover gaat praten. En dan denk ik, ja, het is de geest van de Vader en de Zoon uitgaat. En dat zijn de vrouwelijke eigenschappen eigenlijk. De zachte eigenschappen, dat is de Heilige Geest natuurlijk. De liefde van de. Want de Heilige Geest is natuurlijk volmaakt in liefde. Dus ja. Dus daar gaat het over. En als je dat hele stuk daarin leest, dan zie je dat ook.
1: En ook wel weer mooi wat je dan zegt. Het is ook vaak wel het praktische. Hè? Wat de Heilige Geest uitwerkt in de levens.
0: Ja, in de levens van andere mensen. Ja, het gaat niet om ik. Het gaat om de ander. Ja,
1: en dat zie je in Spreuken natuurlijk heel mooi. Is. Ja, het zeker. Gaat altijd dat dienende.
0: Dat dienen ze altijd. Brood van ver. Dat wil zeggen, ze zoekt echt het beste voor in geestelijke opzicht voor haar gezin.
1: Oh ja, daar doet ze moeite voor.
0: Daar doet ze moeite voor, ja. Het is niet, we rammelen even wat naar buiten. Maar ze doet er moeite voor.
1: Ja, en wat kun je daaruit nu opmaken van wat de bestemming van de vrouw is? Ja, dat stukje wijsheid natuurlijk en liefde.
0: Ja, denk dat de vrouw wel degene is die onderwijs in het gezin heel belangrijk is. Dat de man, dat geeft maar de vrouw, daarin wel een voortrekkende rol bijna heeft. Om onderwijs te geven in het gezin. Ja, ik heb natuurlijk altijd wel veel gedaan. Maar ik denk dat wij als vrouwen dat echt veronachtzamen. Dat te weinig wordt gedaan, helaas. En dat snap ik ook, zie je het ook aan de kinderen. Die ze voor een tijd voor hun kleinkinderen besteden daarin. Ze hebben het allemaal druk. Ze moeten alle twee werken. Ja, je moet alles betalen. Ze zijn langzaam slaven geworden van natuurlijk het hele systeem. Ja, maar het brood uitdelen in gezin. Ja, dat is zo belangrijk. En dan ook daar tijd voor nemen.
1: Ja, en dat wol en linnen, hè, dat staat er ook. Ja. Dat staat een paar keer wel dat beschreven in het hoofdstuk.
0: Van
1: wat zegt dat?
0: Van het hogepriesterlijke. Ja, het is, de kinderen zijn opleiding tot hoge priester. Dat moet je steeds voor ogen houden. Tot priester en hoge priester. Die priesters lopen daar in huis. Het linnen is... We zijn vrijgekocht door Jezus. Door hij is het schaap, het wol wat geslacht is. Hè? En nu mogen die priesterkleding aantrekken. En dat moeten we met elkaar gaan doen. De priester uitdragen naar buiten toe, in ons gezin. En een hoge priester zijn. Pleiten voor de mensen ook. Die horen net als Jezus. Wat wil Jezus doen? Hij was de hoge priester. Ja, wij mogen net als hem dat nadoen.
1: Ja, en is dan dat wol en dat linnen, dat is dat duidt
0: daar op. Ja.
1: Maar ook op dat offer. Ja, dat offer. En dan die purper en die echt...
0: Dat is
1: hogepriesterlijke.
0: Ja, hogepriesterkleding, ja, die we aantrekken. Jezus ga ik daarop in, volgens mij, over. Jezus liep de hele leven in de witte kleed. Als zijnde de hoge priester die het offer voor Yom Kippur ging brengen. Maar op Yom Kippur liep de priester in een wit kleed. Maar na Yom Kippur trok hij weer het paarse kleed aan met de rode en de purper, alle kleuren. Dus, maar Jezus wilde steeds zeggen, look at me, kijk naar mij. Ik ben de hoge priester die het offer voor eens en voor altijd gaat brengen. Kijk. Dus dat hoge priesterlijke kleed, dat mogen we ook aantrekken. Het witte van de priesters. De priesters droegen alleen maar witte kleren. De hoge priester droeg buiten het heiligdom. Of in het heiligdom droeg hij die purperen en de rode kleren. En het blauw. Maar ja, daar zijn we toe in opleiding. Dat heeft het allemaal mee te maken. We gaan
1: zo
0: van tempel naar tempel.
1: Op te voeden.
0: Ja,
1: we gaan als hogepriester.
0: Van tempel naar tempel.
1: Tot hogepriester.
0: Ja, tot hogepriester. Ja. En ja, dat is een stukje heiligheid brengen in levens van jezelf, van andere mensen.
1: Ja, ja. Ben je nog bezig met een volgend boek?
0: Ja, over rituelen. Ik dacht, ja, misschien helpt dat mensen in geloof om via rituelen meer handen en voeten aan je geloof te geven binnen je gezin.
1: Dat is natuurlijk ook wel heel erg vanuit, dat zien we in de auto.

0: Joodse mensen volop, hè?
1: Ja, ja, zie je heel veel. En de Joodse geloof kent heel veel rituelen. Katholieke kerk natuurlijk ook. En je ziet wel dat het rituele, de traditie, het Joodse geloof vasthoudt. Hè? Dit heeft natuurlijk door de eeuwen heen, it's tradition. Maar het kan ook helpen. Het wordt leeg als je het niet uitlegt. Maar het kan wel helpen om je geloof te verdiepen, handen en voeten aan te geven.
0: Dus ja, daarin, een kader, te kaderen.
1: Ja. Ja, er zijn heel, bijvoorbeeld, nou ja, als je zoon iets verkeerds heeft gedaan, of dat je zegt van, ja, er is, moet iets gelijmd worden binnen een gezin. Ja, je kan niet zomaar terugkomen, weet je wel? We gooien potjes stuk en we gaan samen lijmen. Zo voelt dat. Doe er iets mee. Geef het handen en voeten. En daarmee ook vertellen hoe Jezus het voor ons heeft gedaan en wat er gelijmd moet worden. En dat je er, dat je er iets mee doet.
0: Ja, uitleggen aan de hand van symboliek.
1: Ja, symboliek. Het hoeft helemaal niet heel groot te zijn. Maar het kan kleine dingen zijn waardoor je veel meer kinderen handen en voeten geeft. Ja. Doe een belletje aan, bijvoorbeeld, nou, als een kind iets last heeft met iets. En herinner bijvoorbeeld een klein belletje of iets in de zak naaien. Denk erom, hè. Dat voel je één keer in je zak. Dan gaat een belletje rinkelen als je boos wordt of zo. Nou, dan moet je even voelen, helpt dat je? Er zijn natuurlijk heel veel rituelen die je kan doen, wat kinderen kan helpen met de opvoeding. Om weten van, oh ja, zo groot is mijn hemelse vader. Ik mag op hem vertrouwen. Ja. Ik mag weten dat hij mijn boosheid kent. Ik mag weten dat hij van me houdt. Maar dat ik ook verder mag komen.
0: Ja, nou mooi, heel interessant. Ja, we zijn alweer aan het eind gekomen van dit gesprek, Gertrud. Heb jij nog een laatste tip voor de luisteraar? Iets wat je nog graag wil delen?
1: Nee, dat vind ik ook zo belerend staan. Nee, alleen duik in die Bijbel, want het helpt je echt om, ook in tijd, ik denk dat we hele moeilijke tijden tegemoet gaan, dat je, om aan hem te blijven vastklampen. Ja. Noach, dat heette een teva, een boot, en dat stond voor het woord. Teva betekent woord. Het woord van God is in tijden van, als je echt crisis gaat komen en crisis, is dat je houvast. En dat gaat boven de woelige wateren. Maar het is wel jouw vast.
0: En dan blijf je drijven.
1: En dan blijf je drijven. En blijf je boven. En als je dat niet doet, dan ga je zinken. Dat woord van God is zo belangrijk. Ja, hou het. Ja. Eet het. Het is je dagelijkse voeding.
0: Ja. Nou, heel hartelijk dank, Gertrud, voor alles wat je met ons wilde delen. En dit boek nou van harte aanbevolen.
1: Ja. Aan en een website hebt Parels in de Torah. Daar kan je
0: dat naar wilde ik nog aan je vragen. Parelsinthetorah.nl.
1: Ja,
0: heel interessant ook. En dat is, dat zijn je actuele.
1: Het zijn actuele, en dan kan ik nog ook als er iets niet.
0: Iets aanpassen.
1: Bij nader inzicht. Ja, en het blijft struikelen en stotteren. En ik weet het niet helemaal ook, hè? Ik ben ook aan het zoeken. Net als iedereen.
0: Ja, dus, we zijn mensen.
1: Ja.
0: Maar je graaft.
1: Ja, ik graaf.
0: Dat is heel belangrijk.
1: Ben spitten.
0: Ja. Nou, jullie meeluisteren. Ja, ook dank daarvoor. U kunt dus dit boek Dochters van Eva, kunt u dus winnen. Door een mail te sturen naar info@ro.nl. Graag voor 20 maart. We zijn ook benieuwd waarom u dit graag zou willen lezen. En de andere boeken van Gertrud zijn ook gewoon te koop bij de christelijke boekhandel. Ook natuurlijk van harte aanbevolen. We kijken uit naar uw reactie. En nou, graag tot volgende week.
2: Dit was Vrouw in Beeld. De presentatie was in handen van Carolien Luitjes. Vrouw in Beeld. Iedere vrijdag van 10 tot 11 bij de RO.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. Dat meldt de actiegroep Global Summit Flotilla. Saif Aboukeshek, die vorige week werd opgepakt, zou daarmee een zogenoemde droge hongerstaking zijn begonnen. Hij werd aangehouden na deelname aan een actievloot richting Gaza. Israël houdt hem vast tot zeker zondag, na afwijzing van zijn beroep. De organisatie spreekt van een politieke gevangenschap. Israël ontkent dat hij slecht wordt behandeld. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hanta-virus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De passagier werd vanwege haar gezondheid niet meegenomen op de vlucht naar Amsterdam. De GGD informeert medepassagiers van de vlucht. Volgens het RIVM duurt het meestal 2 tot 4 weken tussen besmetting en ziekte. De WHO ziet geen verhoogd risico op verdere verspreiding. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht en dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij de protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op de Ero.
2: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij. Persoonlijke klantenservice met echte mensen die je echt helpen. Dat is veilig internet zonder gedoe. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
3: Naar de gezellige voorjaarsmarkt bij Van der Wal in Berkenwoude. Deo Valente, zaterdag 9 mei 2026. Van 9:30 tot 3:00. Een heerlijke dag voor het hele gezin. Met ruim 60 kramen is er voor iedereen wat te ontdekken. Boeken, kleding, sieraden, kaas, planten, lekkernijen, moederdagcadeaus en voor de kinderen een eigen kleedjesmarkt. En dat is nog niet alles. Leef je uit op de grote stormbaan, spring op het springkussen en er is ook live painting. De opbrengst gaat naar Wycliffe Bijbelvertalers en een deel naar de ZGG Guinea. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 mei in Berkenwoude. En de toegang is helemaal gratis.
4: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. Bij Den Bosch hebben demonstranten vanavond de A59 tijdelijk geblokkeerd uit protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Zo'n 150 mensen stonden op de snelweg, waardoor het verkeer richting Waalwijk werd stilgelegd. Rijkswaterstaat en politie kwamen ter plaatse en hielden het verkeer deels tegen. Later kon het verkeer onder toezicht weer langzaam doorrijden en werd de situatie stap voor stap beëindigd. De actie is inmiddels afgelopen en de weg is weer vrij. 3 evacuees van het cruiseschip Hondius zijn iets voor 8 uur aangekomen in Nederland na de virusuitbraak aan boord. Ze worden overgebracht naar onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radboud UMC, waar speciale isolatiefaciliteiten zijn. Intussen duiken wereldwijd steeds meer mogelijke besmettingen op. Zo zou een Franse reiziger besmet zijn geraakt tijdens een KLM-vlucht, waarop ook een Nederlandse vrouw zat die later overleed. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op de Ero.

Aan de avond van deze dag luistert u naar Alpha en Omega, de dagsluiting van de RO. Een moment van stille tijd waarin de Bijbel open gaat, met daarbij een korte meditatie. Na de schriftlezing hoort u een psalm en sluiten we het programma af met een bijpassend lied. Op deze woensdagavond 6 mei gaan we lezen uit Johannes 14 en lezen vers 1 tot en met 11. En het thema van de meditatie is de weg. We gaan lezen uit Johannes 14, vers 1 tot en met 11. Het huis des vaders. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal tot u meenemen, omdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. En Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij dan de weg weten? Jezus zei tot hem, Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven, en niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus die zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, Ben ik zo lange tijd met uw lieden en gij hebt mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? En de woorden die ik tot uw lieden spreek, spreken van mezelf niet, maar van de Vader die in mij blijft. Dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. We gaan luisteren naar Psalm 52, vers 6 en 7. En u hoort samenzang met organist Harm Hoeven, Psalm 52.

De meditatie heeft als thema de weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Thomas hoort Jezus spreken over een vaderhuis met vele woningen. Over een toekomst die in het verschiet ligt voor iedereen die hem volgt op de weg ten leven. Dat wonderlijke vergezicht heeft Thomas zo zijn bedenkingen. Prachtig die hemelse heerlijkheid aan het einde van de levensreis, maar hoe kom ik er? Jezus antwoord laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Ik ben de weg. Door het leven te leven dat wij hadden moeten leven en de dood te sterven die wij hadden moeten sterven, baant Jezus voor ons de weg naar het Vaderhuis. Jezus zegt er nog iets bij. Ik kom terug en ik zal u tot mij nemen. Uitgerekend aan Thomas is die belofte vervuld. Hij kon namelijk niet geloven dat Jezus echt uit de doden was opgewekt. Als een verloren schaap lag Thomas langs de kant van de geloofsweg. Maar Jezus keert zich naar hem om en toont hem zijn wonden. Alsof hij Thomas op zijn schouders gaat dragen naar het Vaderhuis. Opdat hij uit eigen ondervinding weten mag dat Jezus de weg is. We gaan ook luisteren naar een lied dat gaat over de weg. Hij is de weg en het wordt uitgevoerd door het koor Vox Humana onder leiding van Lennart Knops. Fijn dat u weer hebt geluisterd naar ons dagelijks programma, waarin we elkaar mogen bemoedigen en tot zegen zijn. En zo mogen we alles van deze dag weer in Gods handen leggen. Morgenochtend om 9 uur kunt u weer luisteren naar Alfa en Omega, naar onze dagopening.

Goedenavond, dit is RO Radio 1. Fijn dat u luistert naar het kanaal met de mooiste muziek en goede programma's. Heeft u een programma gemist? Ga dan naar ro.nl en kijk bij onze radioprogramma's om terug te luisteren. Een omroep met een vertrouwd geluid.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. Israël heeft voor het eerst sinds het ingaan van het staakt het vuren in Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens premier Netanyahu en minister Katz was een commandant van Hezbollah's Radwan-eenheid het doelwit. Israëlische media melden dat hij is gedood, maar de bevestiging ontbreekt. Het is een zeldzame aanval sinds de gevechtspauze. In zuidelijke buitenwijken wordt tussen het puin gezocht naar slachtoffers. Hezbollah heeft nog niet gereageerd op de aanval. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. Patiëntenvereniging Alzheimer Nederland dringt er bij minister Hermans van Volksgezondheid op aan om het nieuwe Alzheimer-medicijn ICNMAP te vergoeden. Het middel zou het ziekteproces bij beginnende Alzheimer met ongeveer 18 maanden kunnen vertragen. En het zou nu toepasbaar zijn op zo'n 10.000 patiënten. Zorginstituut Nederland adviseert tegen de vergoeding, omdat het effect beperkt zou zijn en er risico's zijn op ernstige bijwerkingen, zoals hersenbloedingen. Alzheimer Nederland vindt dat patiënten en artsen zelf moeten kunnen kiezen en ervaring moeten kunnen opdoen met het middel. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt op verdenking van het wegsluizen van 8 miljoen euro aan coronasteun. Het geld zou via 2 uitzendbureaus zijn verkregen onder de NOW-regeling. Volgens de arbeidsinspectie vroegen ze steun aan met de claim van omzetverlies, terwijl er juist groei was. Het geld is daarna doorgesluist in binnen- en buitenland. Bij invallen zijn bankrekeningen, contant geld, auto's en luxe goederen in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. Tot zover het radionieuws op de Ero.
0: Goedenavond, dit is Ero Radio 1. Fijn dat u luistert naar het kanaal met de mooiste muziek en goede programma's. Heeft u een programma gemist? Ga dan naar ero.nl en kijk bij onze radioprogramma's om terug te luisteren. Een omroep met een vertrouwd geluid.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op de Ero.

0: Dit is de Ero. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws, samengesteld voor de Ero. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op de Ero.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de Ero. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.

0: Dit is de Arrow. Nu met het actuele nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws, samengesteld voor de Arrow. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 hantavirustests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op de RO.
0: U luistert nu naar Radio 1 van de RO. 24/7 mooie muziek aangepast aan het kerkelijk jaar. En interessante gepresenteerde programma's.